De parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.

Sport TV NOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona. Israëlische luchtaanvallen hebben vandaag zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Bitkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bij Tenerife aangekomen. Het schip ligt bij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En in Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: Hey Jude, ben je er ook al bij?
1: Ja.
0: Moest het betekent u het zeker van hem morgen?
1: Ja, omdat Jude wel goed gestemd is.
0: Ja, en heeft er een beetje zin hoor?
1: Jazeker. Heel veel.
0: Dan gaan we verder, mij.
1: Goed gestemd.

Zo is het gien. De Heere God had alles betocht en makke. En dat vind ik zo knap. Zo knap om zo volle verschillende besten te bedenken. En ik nog te meidsen.

0: Oh, ja, die krekelen. Ja, het hendel best je wel, Jura.
1: Ja.
0: Nou, superleuk. Hey, was nog even wat vertellen waar je toch best?
1: Ik ben Jura en ik ben over je oud en ik ben in Kolm.
0: Nou, super dat je hoort waar u helpen was met goed gestemd. En toen had weer een vraag uitzocht via diezelf. En ja, oplees wel even dat dan die vregen.
2: Jura, de meid wil graag lekker eten, hè?
1: Ja.
2: Ja. Nou, van welk eten kist u helemaal happy worden?
1: Pannenkoeken.
2: Pannenkoeken vind ik lekker.
1: Mijn banaan.
2: Mijn banaan. Dat vind ik wel een beetje minder.
0: Wat vindt u dan lekker?
2: Zevenchen. Nou, een beetje zoetigheid. Poedersuiker.
0: Oh, dat is een beetje van een zwierde.
2: Een beetje zwier. Maar ik vind een hartige pannenkoek vind ik het lekkerste.
0: En wat is Judas zijn favoriet? Wat moet er alle hier op zitten?
1: Stroopwafel. Echt lekker. Banaan vooral. Fruit.
0: Dat zit al hier op één pannenkoek?
1: Nee, maar wel op verschillende vaak. En chocoladepasta.
0: Oké, nou dat klinkt al heel, heel lekker. Volgens mij bist u nog langer uit eten met de pannenkoeken. Saffel of zo horten? Dan is het moeilijk kiezen. En nou, dit is heel wat anders, Jura, maar als iemand aan het vals spelen is, wat doet hij dan?
1: Je ziet in de regels in, denk ik.
0: Het zit in de regels in. En doet dat dan mee? Dus dat dan, is dat dan ik merken of gebeurt het heel stiekem?
1: Denk ik heel stiekem.
0: En wat vind je daarvan?
1: Eigenlijk moet dat net gebeuren.
0: Nee, waarom net?
1: Omdat dat net leuk is voor die orenspielers en dan is er eigenlijk niks meer aan.
0: En voor degene die vals speelt, stel die dat een speeltje en die speelt het vals en wint dan. Ben je dan wel echt blij als het gewoon haast denkst?
1: Nee, denk ik niet. Dan ben je eigenlijk een soort van pay to win-achtig.
0: Ja, want als het echt wist, eerlijk, dan is het volle leuker, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus vals spelen is net echt handig.
1: Nee.

0: De tekst. De tekst. De tekst. De tekst van deze week.
1: Psalm 1, vers 1. Zalig is de man die niet meeging in het beraad van de bozen. Op de weg van zondaars niet is blijven staan. Op de zetel van de spotters niet ging zitten.

0: Jura, wist toch ik nog waar we vlinden week over verteld, hè? Het verhaal?
1: Volgens mij over Jona. Ja. Die van... dat die werken maken waar terwijl het storm weer op de boot.
0: Ja, en waarom weer op een boot?
1: Omdat hij net... dat God hem vertelde om naar Nineveh te gaan, maar dat wilde hij net.
0: En waarom moest hij dan naar Nineveh?
1: Om te preken.
0: En waarom wil Jona dat net?
1: Omdat hij denkt van dat Nineveh echt een hele slechte stad is, dan kan God hem maar beter straffen of zo.
0: Ja, Jona is wel wat kleer met Nineveh.
1: Ja.
0: Ja, want Jona die komt uit Israël. En die Israël had ruzie met Nineveh, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus ja, nou moet hij naar Nineveh tellen. Dat vindt er best wel spannend, ik misschien. Denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Dus Jona denkt, ik ga naar van Tro. En dan had er hem verstapt. In de boot.
1: Ja.
0: Ja, en die vaart precies de andere kant uit.
1: Ja.
0: Nou, kist die wel verstapje via de Heere God?
1: Nee, hij is het alles.
0: Ja, en wat... dus zeiden ze het al, Simaitse Jona wekker, omdat het stwarmt. Maar waarom stwarmt het?
1: Omdat God boos is op Jona.
0: Ja, de Heere God die zei, ho, doe kist wel denken uitnaaien, maar dat doen we niet. Nee.

Bang skoel je de scheepsleur binnenwander. Dit gebeurt net samen, zeggen ze. We moeten je wijzen waar de golden local binnen. Laten we het lot werpen. En dan weten we tenminste zo waar dit komt. Ze werpen het lot en het valt op Jona. Ze beginnen alle getrogen waarheen te roppen. Waarom komt dit dus? Wat is jouw werk? Waar kom je wij? Bij welk volk jij jou? Nou, met Jona getuigen van zijn God. Van de God via waar hij op de vlucht is. En die het lot stuurt had, zodat het op hem voel. Ik ben een Hebreër, een Israëliet, antwoordt Jona. En ik heb de Heere God, de God van de hemel, en die de zee en het droge maken had. Als de zeelieden dat jaren, wordt hun angst nog groter. Deze storm komt van die grote en loke God. Oh, dit wordt een ondergang. Nog hegere golven slagen stuk in de boot. Wat moeten we doen? Om de zee stil te krijgen. Ze ben zo bang.

0: Ai, hoe liggen die net voor jou, Jona? Nou weten ze dat het toch hem komt, die storm.
1: Ja, dat ze, dan zullen ze denken ze van, oh, zijn grote God, dan ben ze is die boos op mij, u's. Allemaal, dan weten we net wat we met het walen zijn.
0: Nee, want nou weten ze dat en dan vragen ze aan Jona van, waar ben je al en waar kom je bij? En nou ja, ze wil alles weten vanzelf. Dat ja. Snap ik ook wel. Maar wat maakt Jona nou doen?
1: Ja, die denk ik dat hij net weet wat hij met doen.
0: Maar hij had wel, je had er een eerlijk antwoord op hun vragen.
1: Ja.
0: Want als ze zeggen, waar is jouw God? Wat zei hij dan?
1: De enige God.
0: Ja, die de hemel en de aarde maken had. Ja, en wat vinden de zeemannen daarvan?
1: Ze zijn helemaal bang.
0: Ja, want ze merken wel dat deze God net samen wat is.
1: Nee.
0: En deze God, wat is die nou op dit moment? Ziet er de blij uit?
1: Nee, die is denk ik boos.
0: Ja, het was een dikke storm en die boot en dat is net best.
1: Nee.
0: En hun zitten daar maar op die boot. En Jona, die wil hem verstapje, hè?
1: Ja.
0: Is hem dat lukt?
1: Nee.
0: En via waar woorden hem eigenlijk verstapje?
1: Van God.
0: Ja, via de Heere God. Maar ja, kunnen we u wel verstapje via de Heere God?
1: Nee.
0: Is er nergens een plakje?
1: Nee. Hij zit alles. Hij zit van alles een spook. Terwijl alles in hè. Maar dan volle grutte dan een spook. Volle. Ja. En spook een bestaande toepak.
0: Nee, Heere God is gewoon de allergrutste, hè?
1: Ja.
0: Ja.

Wat moeten we doen om de zee stil te krijgen? Jonas zei: Til me op en gooi me overboord. Dan zal de zee rustig worden. Want ik weet dat deze grote storm hier terug mee is. Maar dat wilde de zeelieu net. Een meisje offer brengen? Een knecht van die machtige god van hemel en aarde in de zee smieten? Nee, dat waren ze net. Uit alle macht proberen ze de boot naar de kust te roeien. Maar het helpt net. Het lijkt het wel of het de zee hield het maar woester. Dan beginnen ze alle keer naar de god van Jona te roepen. Ze hebben hem nog nooit vereerd. Ze kennen hem eigenlijk net. Ze hebben alleen nog maar een grote angst voor hem. Zou deze god echt willen dat ze zijn knecht op boord smieten? Zodat hun redden kennen? Och heren, roepen ze uit, let ons net vergeten dat we deze man verdrinken letten. Sjug ons net als moordenaars van een onschuldig meisje. Want jou heren, doge wat jou willen. Jou binnen de baas op deze storm. En jou binnen baas oer uws leven. We kennen net oors dan jou knecht in de zee smieten.

0: Wat moeten de zeemannen doen?
1: Ze moeten Jona overboord gooien.
0: Nou, wat vinden ze daarvan?
1: Dat vinden ze eigenlijk heel eng, want dan had ze een knecht van zijn grote god overboord gooien.
0: En waarom vinden ze dat dan eng?
1: Nou, dan denken ze van, zullen wij dan net een... Het is gewoon zijn grote god, zullen wij dan net tegen of zo?
0: Ja, want dan gooien we zijn knecht overboord en terug eens gaat hij dan verdrinken. Ja. Straks wordt die grote god loog op huis.
1: Ja.
0: En komt het dan wel goed met hen? Dat hij loog op hun wordt?
1: Denk ik net.
0: Nee, ze zijn best wel bang.
1: Ja.
0: Ja. En kon ze de Heere God daarvoor wel?
1: Nee.
0: Nee.
1: Helemaal niet.
0: Nee, dat is wel heel bijzonder eigenlijk. En ook is ze niet in de Heere God. En lozen nou wel in Jonas zijn God?
1: Nou wel, denk ik.
0: Ja. Want hoe is dat zien?
1: Terwijl ze zijn God bidden en roepen.
0: Ja. Hoe vindst u dat?
1: Vind ik eigenlijk wel heel mooi.
0: Ja. Eigenlijk is dan in de tijd nog wel heel goed. Oh, he? Dat is een meisje dat toch in God leeuwen, omdat Jona er van trok.
1: Ja.
0: Ja. Nou, wat is er nog aan het angst?
1: Ik denk dat ze het nog steeds toch hebben. Hoor, boord gooien.

De zeemaaien tillen Jona op. Ze tillen hem naar de kant van de boot en daar gaat Jona overboord. Plons! Voet binnen de wind en de golven. Ineens is het stil en rustig om het schip. De god van Jona had naar hun harken. Hij had hun red van de dieën. De Heere liet zijn goeden zien om mensen die hem hielendal net kennen. Vol ontzag varen de zeelieu naar de kust. En daar bedanken ze de Heere God met grutte offers. En ze beloven hem plechtig dat ze voor altijd in hem leeuwen zullen.

0: dan komen nou de verzoekjes.
1: Jura, hast u, ik wil een verske vond van een week.
2: Ja, en het heet Op die dag.
1: Nou, waar je dat oor?
2: Ik heb het oor, als wij eeuwig bij God binnen.
1: Eeuwig bij God? Hoe leek het je dat?
2: Dat leek het mij eigenlijk echt de mooiste ding op aarde. Nou, op aarde. In de op aarde en de hemel.
1: Dat leek het het allermooiste. Wow. Ja, ja, want hoe is het daar, denk je?
2: Zelfs de Bijbel het beschrijft, is het wel helemaal heel mooi, eigenlijk.
1: Dat kan je haast niet eens begrijpen hoe mooi.
2: Nee.
1: Nee. Nee, dat is heel prachtig. Nou, en waarom vind je dit een mooi verske?
2: Omdat het eigenlijk laat zien hoe wat we krijgen als we in God voor eeuwig geloven.
1: Dus dan maakt iedereen er even heel goed naar jaren.
2: Ja.
1: Want dit is heel, heel, heel mooi. Ja. Hé, was dat verske onkondigje?
2: Ja. Kom nou de verske op die dag.

0: Juda, vlieden wikken hou het ek nog ergens hoorn, hè? Want wat voor dij is het ek alweer?
1: Het is mijn dij.
0: Ja, en dus zoest in je, wat vreeg je?
1: Ja, dat is mijn mem.
0: Die... En, haast haar vregen?
1: Ja, en het is zo komen, maar die moet ik even ophalen.
0: Die moet daar even ophalen. En wat zou je mem ek alweer doen?
1: Die zou even een festje voor alle vrouwen uitziekje.
0: Wauw, dus dat woezen we.
1: Ja.
0: Dat is heel leuk. Nou, ik ben heel benieuwd naar het festje. Wat ze uitzocht had. Dus de massa mag gauw even ophalen.
1: Ja.

0: Juda. Nou, is het die slager? Haast met mijn naam?
1: Ja.
0: Ja, want waar zit de nonnaist die?
1: Mijn mem.
0: Die mem. En waarom is je mem hier?
1: Oh, voor de mem, daar voor de veske.
0: Ja, voor de veske. En voor waar wil je dat veske komen?
1: Voor alle mem.
0: Ja, nou welkom.
2: Dank wel.
0: Wat leuk, dat is toch je best. En nou, iedereen intussen wil graag weten waar je nou zit.
2: Nou, ik ben Janke, ik ben de mem van Juda. En ik ben je in Kolm.
0: Wel leuk, welkom.
2: Dank wel.
0: En ja, memmedij, wat is dat voor dijfje dij?
2: Nou, het is toch wel een beetje een speciale dij. Dat je even in het centje zet worden. En even sjoemen worden, wat je altijd toch het dus en van de ben.
0: Ja, ja. En dat slag het altijd goed via Juda? Dat verwendt Juda dij ook altijd heel wat?
2: Die ken hele mooie tekeningen en gedichtjes, meidje. Dus zeker slag het dat.
0: Leuk. Ja, is dat zo Juda?
1: Ja.
0: Ja, dat mooi is. Dus mem, die werd goed verwend, Juda. En ja, wie dat doen we goed gestemd altijd, dan verwennen we alle memmen dus. En ja, daar hebben we die hulp even bij nodig.
2: Ja.
0: Hartstikke mooi veske voor al die memmen.
2: Zeker heb ik een mooi veske, mijn naam. Dat is stil, mijn ziel, wees stil.
0: Waar gaat dat door?
2: Dat keert eigenlijk oor dat we eens even stil mijn steen bij de kracht die Jezus ons jouwt. En dat het al je genade is wat wij mij het waan voor u ben en al de taken die we dus hebben. Dan rennen we daar wel zo voorbij. En dan is het goed om daar even bij stil te staan.
0: Dus dat moesten de memmen eigenlijk wel mij aan, dat ze wel eens even de bestilsteenmaten even ter rust komen.
2: Ja, en dat de kracht die we krijgen om al deze dingen te doen, dat die net van u zelf komt, maar van Jezus.
0: Ja, dat is wel fijn dat we die kracht krijgen kennen van de Heer.
2: Zeker.
0: Er zijn misschien ook wel memmen die denken van, waar hast het over? Hoe kunnen we nou kracht krijgen van de Heer?
2: Nou, dat kan eigenlijk maar eens dan kun je wel eens opsteken en denken van, nou, ik heb een hele lijst om... Om dingen die ik al je dwam had. En dan onteifende die, dan is het al je wel lukt. En dan haast toch de kracht krijgen om dat al je te doen.
0: En mij is de Heer er gewoon om vregen?
2: Absoluut. Zeker mij is er om vregen.
0: Nou, dat is een cadeau.
2: Absoluut.
0: En net alleen nog op memmedij, hè?
2: Nee, dat geldt voor elke dij.
0: Nou, super. Hey, dan willen we heel graag in veskeren. En we stoten het zelf wel even onkondigen via de memmen. En voor iedereen vanzelf.
2: Nou, hier komt het veske van Sela. Stil, mijn ziel, wees stil.

0: Marianne Wallis?
1: Nou, dat werd regelmatig zo'n beus, toch?
0: Ja. En wanneer is jongen hem dan de hele tijd terug, of?
2: Nou, regelmatig.
1: Ja, zo tussen terug eens even wat.
2: Alsjeblieft binnen.
0: Als je, oh, maar dat is ook krijg vrij. Doe stel, ja, als het antwoord van mijn vraag. Want, ja, hoe vind je het om te jongen? En ja, wanneer je dorst dat? En hoe vind je het?
2: Vind ik gewoon een ding was die we zelf bleed maken is eigenlijk.
0: Dus dat was bleed van het jong.
2: Ja.
1: Ja, dat herken ik wel. Dan is jongen te jaren of is even geks jongen. Of ja, eigenlijk om een veske zo omheen gaat we bleed binnen.
0: Ga je met een favoriet veske? Word je hem heel vaak jongen?
2: Ik vind haast alle veskes wel mooi.
0: Dus je hebt net echt een speciaal veske?
2: Net echt.
1: Nee, dat net echt. Maar wat er maar in dus opkomt.
0: Ja, maar je vindt het heerlijk om te sjongen. Nou. Ja. En er is bleerd van sjongen, dus iedereen thuis. Al je maar even lekker sjongen.

0: zit er weer op. Het is goed gestemd op Memedai, maar Memedai zit er nou net op.
1: Nee, klopt.
0: Dus iedereen tussen Mem goed verwennen? Juda doe ik, hè?
1: Ja.
0: Oh, praat. Mem, wie ben geteuren, hè?
2: Jazeker. Nou, verwacht ik heel wat.
0: Nou, je hem allebei bedankt via je hulp, via de mooie vestjes en Juda voor al zijn verhaal.
2: Nou, heel graag niet.
0: En Juda, hartstikke zin om over een week weer te komen?
1: Jazeker.
0: Zeker is dat wel een mooi vestkut?
1: Ja.
0: Super. Nou, hé, hey, bedankt. En ik hoop iedereen tot na je weken en geniet je van de mooie memory. Dus alle keer tot de vorige keer. Doei!

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. Een Israëlische luchtaanval hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Cariben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
4: Mijn naam is Tjerketje.

Goedemorgen en fijn dat u weer luistert naar een Tjerketje in Stop RTV NOF. Het is vandaag zondag 10 mei, moederdag. Zometeen gaan we luisteren naar een kerkdienst vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van de Westreen. De voorganger in deze dienst is dominee Musche. Maar voordat de kerkdienst begint, kunt u luisteren naar een diverse selectie van geestelijke muziek en liederen. We zijn zojuist begonnen met Daar ruist langs de wolken. Ook volgen nog onder andere Op die dag, dat is opwekking 818, gezongen door ook Stichting Opwekking. En Niemand is als u, gezongen door Charlotte Jordaan. Mijn naam is Johan Kooistra en vandaag doe ik de techniek en presentatie van dit programma. Voor nu veel luisterplezier gewenst. We gaan nu eerst luisteren naar Ik wandel in het licht van Jezus, gezongen door Remco Hackert.

We gaan nu luisteren naar een dienst vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van de Westreen. De dienst waar we naar gaan luisteren is vorige week zondag gehouden. De voorganger van deze dienst is dominee Musche. Alvast een gezegende dienst toegewenst. We gaan zometeen zonder verdere aankondiging over naar de dienst.

Goedemorgen gemeente en gasten, hier aanwezig in de kerkzaal en iedereen die thuis met ons verbonden is. De kerkenraad heet u allen hartelijk welkom in deze eredienst die vanmorgen zal worden geleid door onze eigen predikant dominee Musche. De collecte van vandaag is bestemd voor de diaconie. Straks na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de grote zaal waarbij iedereen van harte is uitgenodigd. De kerkenraad deelt de gemeente mee dat een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de kerkenraad en twee belijdeniskandidaten. De kerkenraad is dankbaar en blij de gemeente te kunnen meedelen dat, na gehouden onderzoek, broeder Mark van der Velde en zuster Bettina Kerkstra kunnen worden toegelaten tot het doen van openbare belijdenis. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de belijdenis plaatsvinden, zo de Heere wil, op zondag 24 mei aanstaande in de morgendienst. Tevens zal dan de doop plaatsvinden van broeder Mark van der Velde. Tot zover de mededelingen. En we zingen nu als voorzang Psalm 138, vers 4. En de kerkenraad wenst u allen een goede en een gezegende dienst.

Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen verder zingen met Weerklank, lied 500. We zingen vers 1, vers 3 en ook vers 5.

Gemeente, ook deze morgen mogen we luisteren naar de wet van de Heer, zoals wij die vinden in het 20e hoofdstuk van het boek Exodus en naar de samenvatting die de Heer Jezus van de wet heeft gegeven. Aansluitend zingen wij op Psalm 119, vers 4, waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer. Hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? Dat zingen we als antwoord op de wet van de Heer. En die wet, gemeente, die klinkt als volgt. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Heer Jezus heeft met deze woorden de wet samengevat. U zult Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede daar gelijk is, zult u naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Met voordat wij vanmorgen verder lezen in Gods woord, bidden we eerst om de zegen van de Heer. Laten we samen bidden. Heere, grootmachtige God, tot u naderen we aan het begin van deze morgendienst. En Heere, we komen tot u om u te danken en te prijzen voor deze natte voorjaarsdag. Heere, we danken u dat u ons opnieuw de adem en het leven en de kracht hebt gegeven om naar uw huis te gaan. Heere, we danken u dat u ons die zegen schenkt. Dat we ook deze morgen opnieuw uw woorden mogen horen. En Heere, dan kent u ons hart, dan weet u wat wij nodig hebben. En Heere, ook als het vanmorgen een woord van belofte is en genade, dan bidden we u, Heere, of u die woorden aan ons hart wil leggen. Dat wij ze mee mogen nemen. Dat het voedsel mag zijn voor onderweg. Dat wij vervuld, getroost en gedragen de kerk uit mogen gaan. Want Heere, dat hebben we ook vandaag nodig. En Heere, we vragen u dan of u ook in te midden van een wereld vol onrust, vol oorlog en geweld, ons vanmorgen rust en vrede wilt schenken. Niet alleen in de zin van afwezigheid van oorlog, maar ook rust en vrede in ons hart. Want Heere, dat kan ook deze morgen ver bij ons vandaan zijn. U weet welke onrust ons hart bevangt. Welke tegenstand wij misschien ervaren. Welke moeite en welke vijandschap er op ons af kunnen komen, ook deze morgen. En Heere, we bidden u om rust, om vrede, om uzelf. Want Heere, als u vanmorgen werkelijk in ons midden bent, zoals u hebt laten klinken door uw geboden, dan zien wij de ander niet zoals wij dat graag willen, maar in liefde en in genade. Want dat is wat u wilt. En Heere, daar bidden we u dan ook vanmorgen over. Om en over of u die liefde aan ons wilt schenken. Of u die werkelijk wilt laten bloeien in onze harten in het midden van de gemeente. Want Heere, ook deze morgen weten we wie wij zijn. Ook deze morgen heeft uw wet geklonken. Ook deze morgen weten we het weer dat wij niet recht staan tegenover u. Maar dat wij ook deze week gezondigd hebben. Dat we niet geweest zijn wie we zouden moeten zijn tegenover u. Dat we naar andere goden, ons voor andere goden hebben gebogen. Dat we dingen hebben gezegd over andere mensen die niet waar zijn. En Heere, van al die zonden die wij meegenomen hebben, ook de kerk in, bidden we u, wilt u die genadig verzoenen? Wilt u die wegnemen? Omdat wij vrede mogen vinden met u en met elkaar. Heere, zo bidden we u om de werking van uw geest. Wilt u ook deze dag uw koninkrijk in ons midden bouwen? Wilt u uw geest niet van ons nemen, niet wegnemen, maar wilt u juist door uw geest in de harten van jongeren en van ouderen werken? Heere, wij vragen u of u zo ook de profeet Elisa vanmorgen opnieuw tot ons als voorbeeld wilt geven. Omdat wij mogen doen zoals hij en zoals de vrouw die wij vanmorgen tegen zullen komen. Dat we ons aan u en uw woord zo vast zouden houden zoals zij dat doet. Heere, zo bidden we om uw zegen. Zo bidden we om vergeving van onze schuld en zo vragen we u, Heere, wilt u bij ons zijn, bij ons blijven? Hoort u ons bidden? Hoort u ons vragen? Niet omdat wij dat verdienen, al helemaal niet omdat wij daar recht op zouden hebben, maar om Jezus wil, in de naam van uw Zoon. Amen. Gemeente, we openen de schriften en dan doen we opnieuw in het tweede Koningenboek. We lezen nu uit hoofdstuk 4... de versen 8 tot en met 37. En dan luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. En het gebeurde op een dag dat Elisa langs Shunem kwam, dat daar een vrouw van aanzien was, die er bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. En zo dikwijls als hij daar langskwam, gebeurde het dat hij daarheen uitweek om er de maaltijd te gebruiken. En zij zei tegen haar man: zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. En het gebeurde op een dag dat hij daar kwam, zich terugtrok in het bovenvertrek en daar ging liggen.
En toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi, roep deze vrouw uit Sunem. Toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. En hij had namelijk tegen hem gezegd, zeg nu tegen haar, zie, u hebt heel veel zorg aan ons besteed. Wat kan men voor u doen? Kan ik voor u tot de koning spreken of tot de bevelhebber van het leger? Maar ze had gezegd, ik woon te midden van mijn volk. Toen had hij gezegd, wat kan men dan voor haar doen? En Gehazi had gezegd, zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging zij in de deuropening staan. En hij zei, op de vastgestelde tijd, over een jaar zult u een zoon omhelzen. Maar ze zei, nee, mijn heer, man Gods, lieg niet tegen uw dienares. Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een zoon, op de vastgestelde tijd waarvan Elisa tot haar gesproken had. En toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader en naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Die zei tegen een knecht, draag hem naar zijn moeder. En deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. En hij zat tot de middag op haar knieën. Toen stierf hij. Ze ging naar boven, legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij de deur achter hem en ging naar buiten. En ze riep haar man en zei, stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man Gods kan gaan. En daarna kom ik weer terug. En hij zei, waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en geen Sabbat. Maar ze zei, het is goed zo. Toen zadelde zij de ezel en zei tegen haar knecht, drijf haar aan en ga, rij zonder ophouden, tenzij ik het je zeg. En zo gingen zij op weg en kwamen bij de man Gods bij de berg Karmel. En het gebeurde nu toen de man Gods haar van een afstand zag dat hij tegen Gehazi zijn knecht zei, zie, daar is de vrouw uit Sunem. Wel nu, loop haar snel tegemoet en zeg tegen haar, gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En ze zei, het gaat goed. En toen zij bij de man Gods op de berg kwam, greep zij zijn voeten vast. En Gehazi kwam echter naar voren om haar weg te duwen. Maar de man Gods zei, laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar. En de Heere heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekend gemaakt. En zei, heb ik een zoon van mijn Heer gevraagd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? Toen zei hij tegen Gehazi, om God je middel, neem mijn staf in je hand en ga op weg. En als iemand tegenkomt, groet hem niet. En als iemand jou groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Toen stond hij op en volgde haar. En Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen. Maar er kwam geen stem en geen teken van leven. En Gehazi keerde terug hem tegemoet en bracht hem de boodschap. De jongen is niet wakker geworden. En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. En hij ging naar binnen, sloot de deur achter hem beide en bad tot de Heere. En vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. En hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. En hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. Toen is de jongen tot 7 maal toe. En daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zei, roep deze vrouw uit Sunem. En hij riep haar en zij kwam bij hem en hij zei, neem uw zoon op. Toen kwam zij, viel voor zijn voeten neer en boog zich ter aarde. Ze nam haar zoon op en ging naar buiten. Met de tekst vindt u vanmorgen in vers 30 het woord van de vrouw uit Sunem. Waar ze zegt, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten.
Tot zover de lezing van Gods woord en onze tekst. Voordat we daarna gaan luisteren, gemeente, gaan we eerst samen zingen uit Psalm 62. We zingen vers 1 en we zingen ook vers 2.

Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat zingen we als antwoord op de verkondiging. Gemeente, jongens en meisjes. Ik denk dat jullie het deze week vast wel tegen je vader en moeder hebben gezegd. Ja, maar u had het beloofd. En dan komt er natuurlijk iets wat je graag wilt. En zeker omdat het de afgelopen weken vakantie is geweest, zullen jullie dat wel iets vaker hebben gezegd dan als jullie op school zitten. En misschien zeg je het ook wel tegen je docent, maar u had beloofd dat wij dan en dan beloften. Ja, beloften zijn er om te houden. Maar heel vaak gebeurt het niet. Mensen vergeten het gewoon. Of wij denken dat God het vergeet. En we gaan zo ook luisteren naar een belofte die klinkt in Sunem. En waar eigenlijk helemaal niks van komt. Er wordt van alles beloofd, maar het lijkt allemaal op niets uit te lopen. En toch is dat een manier waarop de Heere werkt door middel van Elisa. En wij opnieuw zullen zien dat Elisa een profeet is. Een man van het woord. Een man die de beloften van God waarmaakt. Daar willen we naar luisteren onder het thema Wonderen in Sunem. Drie lijnen ook vanmorgen. Allereerst een heilige verbinding. Dat is het eerste wat we zien. Het tweede is een gelovige vasthoudendheid. Dat is wat we zien bij de vrouw. En dan als derde wonderlijke vernieuwing. Dus wonderen in Sunem, een heilige verbinding, een gelovige vasthoudendheid en een wonderlijke vernieuwing. Gemeente, deze morgen bevinden we ons op het Karmelgebergte. En op een van die bergen vinden wij namelijk de profeet Elisa, de man Gods, zoals hij in dit hoofdstuk veelvuldig wordt genoemd. En hij is daar niet alleen, nee, hij is daar met zijn knecht Gehazi. En het is al in de middag en Elisa is daar op die plaats. Wat Elisa daar gedaan heeft, dat weten we niet met zekerheid, maar je kunt ervan uitgaan dat hij daar gebeden heeft. Want dit is de plaats waar zijn meester Elia dat grote wonder had gedaan. Hier was het vuur uit de hemel gekomen naar het gebed van Elia en had het offer aangestoken op het altaar. Er was vuur gekomen van de God van Israël. Maar daar had Baal niks van zich laten horen. En op de Karmel had Israël het beleden. De Heere is God. Ja, de Heere is God. Karmelgebergte, gemeente, is daarom ook een belangrijke locatie in de koningenboeken. Het is de plaats waar de God van Israël zijn macht heeft laten zien. Heeft getoond dat hij zoveel machtiger is dan de afgoden. De God die het gebed beantwoord. En gemeente, ook dat is belangrijk vanmorgen. De Heere is het die onze stem hoort. En daarom is het ook de Heere die zijn belofte waarmaakt. En als we boven op het Karmelgebergte staan en we kijken naar het oosten, dan zien we in rap tempo een stofwolkje steeds groter worden. Iemand komt er op het heetst van de middag in hoog tempo aanrijden door de Jezreelvallei. En als we dat stofwolkje dichterbij zien komen, we kijken naar het gezicht van de profeet Elisa, dan zie je op zijn gezicht een blik van herkenning. Want hij kent die persoon die op de ezel eraan komt. Het is de vrouw uit Sunem. Die vrouw waar hij regelmatig te gast was. Wat zal er aan de hand zijn? Waarom komt ze op dit vreemde moment midden op de dag? En hij stuurt zijn knecht Gehazi de berg af in de richting van de vrouw om te vragen hoe het gaat. Gemeente, zo zien we Gehazi zo snel mogelijk de berg afdalen. De Karmel is nogal steil richting de vrouw. En als Gehazi die kant op loopt, dat geeft ons de gelegenheid om eerst te kijken wat er is gebeurd in onze schriftlezing in vers 8 tot 10. Want daar lezen we hoe Elisa en deze vrouw elkaar hebben ontmoet. En dat is op een best wonderlijke manier gegaan. Toen Elisa door Sunem reisde, heeft deze vrouw hem uitgenodigd.
uitgenodigd in haar huis voor de maaltijd. Niet zomaar een uitnodiging, maar we lezen dat ze echt aandringt. Ze klemt zich aan hem vast. Vers 8, het laatste stukje die er bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. Deze mevrouw, ze weet wat ze wil. En we lezen van deze vrouw dat ze wel gesteld is. Ze genoot groot aanzien, lezen we in vers 8. En tijdens die maaltijd en die al die andere maaltijden die er volgen, want het blijft niet bij één keer, valt daar iets op. Een geestelijke verbinding. Die vrouw uit Sunem die herkent zich in de man Gods. En uit alles blijkt, gemeente, dat deze vrouw geraakt wordt door het woord van God. Wat hij spreekt door middel van die man. Zo raakt ze vertrouwd met de man Gods en met de God van Elia en Elisa. Want Elisa is niet zomaar een goede kennis of vriend die ze uitnodigt. Nee, hij is en hij blijft een profeet. Zo spreekt ze ook in onze teksten en onze schriftlezing over hem. De man Gods. Hij is altijd een tegenover. De geroepene, de gezondene met het woord van God. Die spreekt in de naam van de Heere en zo door Israël trekt. Ook deze geschiedenis wijst ons niet alleen op de profeet. Maar vooral ook hoe God in het hart van deze vrouw werkt. En daarom stelt ze aan haar echtgenoot voor om een kamer te maken voor de profeet. Ze vindt dat hij een privévertrek moet hebben boven op het huis. En Elia... zodat Elisa in de gelegenheid wordt gesteld om bij hen langs te komen, maar ook bij hen tot rust te komen. Deze vrouw uit Sunem is zo met de profeet verbonden en is zoveel van die man gaan houden dat ze hem graag in huis heeft. Kosten en moeite worden gespaard voor de dienstknecht van de Heere. En ze geeft een bouwopdracht om boven op het huis een kamer te maken. En ik denk dat verschillende broeders nu al denken hoe ze dat zouden kunnen doen. Maar je moet nagaan dat in het oosten dat een ontzettend duur bouwproject moet zijn geweest. En dat betaalt ze uit eigen zak. Het tekent ook dat ze rijk is. Ze is heel rijk. En ze wil graag iets van haar rijkdom met die profeet delen. Ze zegt het in vers 9. Zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods die steeds bij ons langskomt, heilig is. Heilig. En daarom wil ze hem graag dicht bij haar hebben. Gemeente, wat is het bijzonder om te merken als er geestelijke herkenning is. Als je samen kunt luisteren naar Gods woord. En dat je er al sprekend achter komt. Dat je dezelfde God lief hebt en dient. Wat is het wonderlijk, gemeente, als er verbinding is. In de gemeente met elkaar. Om te luisteren naar Gods stem. En daar ook samen uit te leven. En dat betekent wel, gemeente, dat wij net als deze vrouw opmerkzaam moeten zijn. Scherp moeten zijn. Of er herkenning is. Want deze vrouw uit Sunem, ze had het begrepen. Elisa is een man Gods. Een heilige. Gemeente, kent u mensen waar u zich mee verbonden voelt? Geestelijk verbonden, waar u samen naar de schriften luistert of naar de preek en dat u zich samen in dat woord van de Heer herkent. Hebt u die mensen om u heen? Kent u die? In onze gemeente en in andere gemeenten? En misschien, gemeente, dan nog een wat concretere vraag. Ben jij ook iemand waar de Heilige Geest in werkt? Waar mensen als ze met u spreken en u ontmoeten iets van weerspiegeld zien van wie God nu is. Dat u in uw leven, in uw gedrag, in uw handelen, in uw spreken iets laat zien van goddelijke heiligheid. Omdat mensen in uw gedrag, in uw woorden, in uw daden iets hebben gezien van genade. Omdat de Heilige Geest in uw hart werkt. Gemeente, te midden van een wereld vol haat, zonde en geweld zijn deze mensen nodig, heiligen. En in de houding van deze rijke vrouw, na de profeet, zien we de liefde voor de dienst van de Heere.
kun je zien in die kamer die ze voor hem laat maken. En je ziet het aan die vasthoudendheid dat ze hem steeds weer uitnodigt. Gemeente, is deze liefde voor de dienst van de Heere ook in onze harten aanwezig? Word jij vervuld met ijver voor hem? We lezen in vers 11 tot 14 dat Elisa de profeet graag iets terug wil doen en terug wil geven aan deze vrouw. Hij wil haar liefde en haar zorg beantwoorden. Hij wil graag ook zijn waardering uitdrukken in een gift. En Elisa heeft veel om aan te bieden. En door middel van zijn knecht biedt hij het haar aan. Hij wil wel een goed woord doen voor de koning, zodat ze nog rijker kan worden, minder belasting hoeft te betalen. Hij wil ook wel een goed woord doen bij de generaal van het leger. Maar ook dan zien we weer iets van het karakter van deze vrouw. Ze wijst al die gaven die de profeet kan aanbieden resoluut van de hand, want ze zegt: ik woon te midden van mijn volk. Ze is tevreden. Ze heeft genoeg. Meer is niet nodig. Ze geeft aan die profeet van haar rijkdom en ze hoeft er niets voor terug. Ze is bescheiden. Ze heeft haar hart niet gezet op de spullen die ze heeft, maar haar hart is gericht op God. Want alles wat ze heeft, is genoeg. Maar Gehazi, de knecht, heeft wel goed opgelet. Die knecht van Elisa had eens door dat huis gelopen en vers 14 deelt hij het met zijn meester. Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. De man Gods begrijpt wat de knecht bedoelt. Deze vrouw uit Sunem, ze draagt een kruis. Het kruis van de kinderloosheid. Ze lijkt op Sarah. Ze lijkt met haar man op Abraham. En Elisa laat de Sunemitse vrouw roepen. En hij belooft haar dat ze over een jaar een zoon zal baren. En die gave van Elisa, gemeente, die is wat merkwaardig, vindt u niet? De vrouw wordt niet geraadpleegd, niet gevraagd: wilt u graag een kind? De tekst zwijgt er ook over of ze dat wilde. Maar Elisa, hij reikt haar de belofte aan. Hij belooft het aan haar. Door het woord van God krijgt ze dat bijzondere cadeau waarin ze kan zien dat God met haar is. En de reactie van deze rijke vrouw is veelzeggend. Want ze antwoordt Elisa met een scherp: nee, mijn heer, man Gods, lieg niet tegen uw dienares. Want op het moment, gemeente, dat die belofte klinkt, proef je dat daar nou de spanning zit. Het kruis, de moeite van deze vrouw. En gemeente, die woorden van die vrouw laten ons ook zien dat ze eigenlijk geen valse hoop meer wil koesteren op een mogelijk kind. Ze wil niet weer in verwachting raken van het verlangen naar een kind. En de hoop laten groeien om vervolgens weer teleurgesteld te worden. En daarom spreekt ze die afwijzende woorden: lieg niet tegen uw dienares. Ze spreekt Elisa nadrukkelijk aan. Man Gods. Want ze weet wat Elisa aan haar geeft en aan haar belooft. Dat is niet iets van de profeet. Maar dat is een gave, een belofte van de God van Israël. En gemeente, Gods beloften, ze zijn nooit leeg. Maar altijd zwanger van vervulling en hoop. Zo ontvangt zij deze belofte. En het woord van de profeet, het wordt werkelijkheid. Deze vrouw uit Sunem, ze mag zich rekenen tot de moeders in Sunem. Als zij een zoon baart. Een jongetje van de belofte. Een Isaac, geboren in Sunem. Want Gods belofte, ik zei het al, ze worden werkelijkheid. Zijn woord keert nooit leeg terug, maar ze worden vervuld. En in de geboorte van dit jongetje kan de vrouw uit Sunem zien dat het woord wat de man Gods heeft gesproken een waar woord is. En dat de God die hij dient een God is die het leven geeft. Want ze hoeft alleen maar fles te geven aan het jongetje en ze kan het zien. Een jongetje geboren uit de belofte, geschonken aan mij.
En door die wonderlijke geboorte is die band tussen Elisa, de profeet, en die rijke moeder nog dieper geworden. Want elke keer als ze naar haar Isaac kijkt, zal ze denken aan de profeet en aan zijn woorden en aan zijn gaven. En zo zien we tussen deze rijke vrouw uit Sunem en de man Gods een steeds diepere verbinding ontstaan. Ja, gemeente, het woord van God, dat staat ook in deze geschiedenis centraal. Wat de Heere belooft aan mensen. En wat de Heere geeft aan mensen die eigenlijk niet weten waar ze op moeten hopen. Die ook vandaag verborgen kruisen met zich meedragen. Gemeente, de Heere spreekt ook vanmorgen door zijn woord. En de Bijbel is een boek vol beloften. En het woord voor u en van jou is ook een woord van belofte vanmorgen. Omdat u geraakt zou worden door het woord van God. En daarom, gemeente, mag ik u vanmorgen opnieuw de woorden van de Heere aanreiken. Omdat je door die woorden deze God van Elisa zou leren kennen. De woorden uit de schrift die wij vanmorgen hebben gelezen, het zijn niet slechts letters op papier. Maar ze vertolken de wil van God. En wellicht zit u vanmorgen in de kerk, zit jij in de kerk. En verlangt u ook wel naar een belofte. Weet u wat de Heere vanmorgen aan u en aan jou belooft? De Heere belooft u en jou vanmorgen een kind. Hij belooft u een zoon van de belofte. Want ook dit kind, het wonderlijke kind wat de vrouw uit Sunem ontvangt vanwege die wonderlijke geboorte, dat kind lijkt in die zin ook op de beloofde zoon van David, de Heer Jezus Christus. Dat kind van hoop, dat kind wat God aan de wereld geeft. Dat kind wat wij ook vanmorgen nodig hebben, willen wij de Heer kennen en met hem leven. Willen wij gered worden en willen wij hem ontmoeten. Jezus Christus is gekomen als dat kind. Dat kind van de belofte voor mensen die kruisen meedragen. Die ook vanmorgen worden verscheurd door zorgen en door verdriet. Door moeite en pijn. Dit kind, gemeente, ze geeft mensen rust. Het is dit kind wat hongerige voedt. Wat deuren kan openen. Die gesloten zijn door de zonde. Dit kind van de belofte, geboren uit de vrouw, uit de maagd Maria. Het is de zon van de gerechtigheid die de schaduwen verdrijft, die het licht ontsteekt. Zodat wij niet verdwalen, maar zodat wij steeds weer gericht worden op God. Zoals de apostel Paulus heeft geschreven. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, Jezus Christus, ja en in hem amen, tot verheerlijking van God voor ons. Laten we terugkeren naar de geschiedenis. Want we zien dat Gehazi inmiddels de berg al is afgelopen en bij de vrouw is gekomen. En hij vraagt zoals de profeet hem had opgedragen naar de welstand van haar man, naar haar kind en naar de vrouw zelf. En die vrouw reageert eigenlijk kortaf, zo lijkt het, in het Nederlands. Maar in het Hebreeuws staat er gewoon het woord shalom. Daar antwoordt ze mee. Vrede. En je ziet aan die vrouw dat ze eigenlijk niet met Gehazi wil praten. Ze parkeert hem, vrede, het is goed. En ze loopt door, één streep, naar de profeet. Ze gaat aan Gehazi voorbij, want ze wil naar Elisa. En bij de man Gods gekomen, begint ze niet tegen hem te praten, maar ze valt aan zijn voeten en ze grijpt zijn voeten vast. En die woorden, dat woord wat er gebruikt wordt voor het vastgrijpen van die voeten, dat hebben we ook in vers 8 gelezen, wat daar vertaald wordt met aandringen. En je ziet het opnieuw, ze zoekt verbinding met Elisa. Ze grijpt zijn voeten en ze stort haar verdriet uit bij de profeet. En Gehazi wil ingrijpen door die vrouw weg te halen. Maar Elisa heeft gezien dat die vrouw uit Sunem bedroefd is.
En hij geeft haar de ruimte om haar verdriet uit te storten. Al die emoties die zich hebben opgestapeld, ze komen eruit. En uit vers 18 tot 21 weten we dat haar zoontje getroffen is door een ernstige hoofdpijn. Dat hij op schoot bij haar heeft gezeten. En dat hij toch uiteindelijk is gestorven. En dat deze vrouw het lichaam van dat levenloze jongetje op de kamer van de profeet, op het bed van de profeet heeft gelegd. In de kamer waar zij voor het eerst hoorde over de geboorte van haar zoon, ligt dat kind van de belofte dood op het bed van Elisa. En we lezen ook dat ze niet eens de tijd genomen heeft om de vader te vertellen dat zijn jongen gestorven is. Maar dat ze zo snel mogelijk op zoek is gegaan naar de profeet. En ze weet dat ze alleen van de profeet hulp kan verwachten. Van hem die de profetenmantel van God draagt. En zo zien we haar aan Elisa's voeten. En het is bijzonder, gemeente, dat Elisa ook niet weet wat er aan de hand is. Hij moet het doen met wat de vrouw zegt. En in vers 28 lezen we dat de vrouw de profeet twee vragen stelt. Heb ik een zoon van mijn Heer gevraagd? Dat is de eerste vraag. En de tweede, heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? Die beide vragen, ze zijn natuurlijk bedoeld als bewijzen van spreek. Ze verwijzen terug naar het antwoord op de belofte van de profeet. Zij wilde geen zoon. Ze wilde geen valse hoop. En toch, ze was zo blij met dat jongetje. Ze had zoveel van hem verwacht. Deze jongen, hij zou het bedrijf voortzetten. Deze jongen zou voor haar zorgen als ze oud zou zijn geworden. Maar deze jongen is gestorven. En nu is ze opnieuw alle hoop verloren. De jongen is gestorven en met zijn sterven ook de belofte. Wat is er nou waar gebleken? Van het woord van de God van Elisa. Het blijkt een leugen te zijn.

niet sterk genoeg, maar leeg. En Elisa begrijpt uit de vragen van de vrouw dat het niet goed gaat met die jongen. En hij stuurt zijn knecht Gehazi met zijn staf op weg naar Shunem. Gehazi kan door middel van de staf misschien de ziekte keren. Met haast wordt de knecht weggezonden. Hij mag niemand groeten. Maar het lijkt erop, gemeente, dat Elisa nog niet weet dat deze jongen gestorven is. Want tot op dit moment heeft dat niemand tegen Elisa gezegd. En de vrouw uit Shunem blijft achter bij Elisa. Zij weet dat de staf niet genoeg is. En daarom klinkt op het Karmelgebergte die eed onze tekst. Zowaar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Ja, gemeente, het zijn woorden die wij kennen uit hoofdstuk 2, waar wij deze prekenserie mee begonnen. Het zijn woorden die de profeet Elisa tegen Elia zelf verschillende keren heeft uitgesproken. En we hebben in die woorden tekenen van trouw gezien. En nu klinken deze woorden opnieuw, omdat de vrouw geen knecht zoekt met een staf, maar ze zoekt naar de man Gods. Ze zoekt naar de profeet van de Heere. Ze zoekt naar de God van Israël. En ze dringt er bij hem op aan. Kom toch zelf mee. Zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Ik blijf net zo lang bij u, profeet Elisa, tot u zelf met mij meegaat. Ze dringt er bij hem op aan. Kom nou mee. Toen stond hij op en hij volgde haar. Gemeente, van deze vrouw uit Shunem kunnen wij leren, gemeente, wat vasthoudendheid is. Ze zoekt Elisa, want ze heeft hem nodig. Anders gezegd, ze zoekt de God van Elisa, want ze heeft hem nodig. Ze wil opnieuw in contact treden met die God die haar de belofte heeft gegeven. En in de houding van deze vrouw zien we geen wanhopige moeder. Dat is te makkelijk gedacht. Maar in de houding van de vrouwgemeente zien we iemand, een mens die zoekt naar de waarheid van Gods belofte. Zijn die woorden van Elisa, zijn ze nou waar? Zijn die woorden nou waar? Zij heeft niet gevraagd om haar zoon, maar ze heeft hem als belofte ontvangen. En ze vraagt erna wat er nu waar is van Gods woord en van Gods daden. En daarom zien we, gemeente, op de Karmel niet alleen een vrouw in nood. Nee, we zien op de Karmel een geloofscrisis. Is het waar wat God heeft gezegd? Zijn die beloften uit de schriften, zijn die woorden van God nu waar? En gemeente, misschien herkent u zich wel in de vragen van deze vrouw. Misschien zijn dat ook wel uw vragen en jouw vragen vanmorgen. Ik lees uit de Bijbel, ik probeer met God te leven, maar wat is er nou waar? Want in mijn leven verandert er niets. En gemeente, misschien hebt u ook vanmorgen wel een hele concrete vraag aan de Heere. En hebt u die al keer op keer gesteld en de Heere antwoordt niet. Wat moet u dan doen? Vasthouden. Vasthouden net zo lang tot de Heere spreekt. Want dat zien we die vrouw doen. Dat zien we haar zeggen met die eed. Zowaar uw ziel leeft. Zowaar de Heere leeft. Ik laat niet los. En misschien, gemeente, is het dan ook nodig dat u dat doet. Dat u zich vasthoudt aan het woord van God. En steeds weer het opnieuw tegen de Heere zegt dat u hem nodig hebt. Dat hij moet spreken omdat u luistert naar zijn stem. Vasthouden, gemeente, dat is in elke geloofscrisis het meest belangrijk. Luisteren naar Gods stem, ook al lijkt hij te zwijgen. Steeds weer opnieuw de schriften openen en horen naar dat woord waarin God spreekt. Hulpeloos, machteloos kunnen wij staan. Tegenover moeite, tegenover zorgen. En het kan ook zijn dat er vanmorgen, te midden van de gemeente, niemand is die je begrijpt. Die niet weet wat jij meemaakt de afgelopen week toen de arts belde. Die niet weet van de zorg in uw gezin. De crisis waar u zelf misschien doorheen gaat in uw huwelijk. Maar de Heere weet het wel. Te midden van al deze zorgen en al deze noden zien wij de vrouw uit Shunem zich vastklampen aan de God.

die het heeft beloofd en die het heeft gezegd. En gemeente, ook als u vanmorgen het moeilijk hebt en wordt aangevochten en de vraag hebt, waar is God? Misschien blijft hij verborgen. Gemeente, vanmorgen opent de Heer voor ons zijn woord. En hij laat het ons vanmorgen zien uit deze geschiedenis. Dat hij antwoordt, dat hij spreekt. Dat hij te midden van de nood niet zwijgt, maar uiteindelijk een antwoord zal geven. De vrouw uit Sunem klampt zich vast aan de profeet en zijn woord. Het is de profeet die ze aanklampt, omdat hij degene was waardoor de Heere tot haar ziel gesproken heeft. En gemeente, zo mag u, zo mag jij je vastklampen aan het woord wat hier op de kansel ligt. Die oude kanselbijbel waaruit al zo vaak tot u gesproken is. Deze woorden van God, gemeente, deze woorden van God, ze zullen u dragen. Dat woord van God, als u daar uw leven aan vertrouwt, als u dat vasthoudt, zult u nooit beschaamd uitkomen. Want dit woord, het staat vol van de liefde. Het staat vol van de liefde van God voor zondige mensen. Het staat vol met troostende woorden voor mensen die vermoeid zijn geworden. Het staat vol met beloften waarin de Heere steeds weer naar u toe komt en u nodigt en zegt, kom maar bij mij. Ook als je het niet weet, hij is trouw. Ook als u het moeilijk hebt, hier kunt u terecht, want hij zal spreken. Gemeente, broers en zusters, als u een belofte nodig hebt, lees u dan de Bijbel, want het staat er vol mee. Ja, gemeente, we begonnen de preek met het feit dat we op de Karmel staan. Laten we daar nog eens naar terugkeren. Want nog steeds staat Elisa met de vrouw uit Sunem op de Karmel. De berg waarop de Heere zijn macht heeft getoond, waar vuur zichtbaar werd voor heel Israël. Daar is het beleden. De Heere is God. Daar werd het zichtbaar in het teken. Daar staat Elisa en staat deze vrouw opnieuw op deze grond waarop God sprak. Als zichtbaar teken van zijn genade. Ja, de Heere is God. Dat zal ook tastbaar worden in deze geschiedenis. En toch lijkt de macht van de Heere in vers 31 niet toereikend genoeg. Want de jongen, hij wordt niet wakker. Gehazi keert met die staf van de profeet onverrichte zaken terug. Alles wacht op de komst van Elisa. En hij komt, want er vindt wonderlijke vernieuwing plaats. We zien de profeet Elisa het huis binnenlopen. En hij gaat naar de kamer waar hij zo vaak is geweest. En in vers 32 lezen we nogmaals dat de jongen toch is gestorven en op het bed van de profeet ligt. En dat is dan ook opvallend. En misschien is jou dat ook al opgevallen in de schriftlezen. Elisa sluit de deur achter hen beiden. Achter twee personen die leven. Of gaan leven. Elisa sluit de deur en hij spreidt zijn handen uit naar de hemel, naar de levende God. En hij bidt. Hij vraagt de Heere of hij wil spreken, of hij wonderen wil doen. Niets gebeurt bij geval. Maar God wil op het gebed grote wonderen werken. Wat Elisa vraagt van de Heere, zijn God, weten we niet. Maar hij wordt ons voorgesteld als een biddende profeet. Een man Gods die roept tot de Heere die hem gezonden heeft. En als we zo Elisa zien bidden, is dat ook een aangrijpend beeld. Een beeld wat ons vanmorgen voor de vraag stelt, gemeente, of wij ook zo bidden. Want als wij de profeet zien bidden, gemeente, dan zien we een mens die zelf geen wonderen kan doen, net als bij Jericho. Maar we zien een profeet die vraagt of God wil werken. Die God herinnert aan zijn belofte. Elisa weet dat hij niet bij machten is om het geloof aan die vrouw te geven. Hij is niet bij machten om doden levend te maken. En daarom vouwt hij zijn handen, buigt hij zijn knieën voor de Heere. Hij bidt en hij vraagt of God wonderen wil werken. En vervolgens doet hij dat teken, hij strekt zich uit over de jongen. Ja, gemeente, laten we eerst nog even stilstaan bij dat gebed.
Want misschien kun jij geen wonder doen. Maar u bent wel bij machten, zoals elk mens bij machten is, om bij, net als Elisa, onze handen te vouwen en onze knieën te buigen voor de Heere. Ook wij kunnen bidden. En gemeente, hoe doen wij dat ook? Zijn wij zo vaak in gebed te vinden? Dat wij vragen of de Heere in ons hart, in ons leven, in ons gezin, in de gemeente wil werken. Bidden wij tot hem? Zijn we werkelijk in gesprek met hem die bij machten is leven te maken? Ja, want gemeente, dat gebed van de profeet is de voorbereiding op het wonder. Wellicht stelt u zichzelf morgen wel eens de vraag. Hoe kan het dan dat ik zo weinig zie van de Heere in mijn leven? Mag ik daar een vraag tegenover zetten? Hoeveel bidt u? Want op het moment dat wij bidden, treden wij in contact met de Heere. Op het moment dat wij spreken en als wij roepen tot hem, zal hij ons antwoorden. Jongens en meisjes, als je vader en moeder roept, misschien zijn ze even bezig, misschien duurt het wel even, maar ze zullen je altijd antwoorden. Denk je dan dat als jij tot de Heere gaat en tot hem roept, hij jou niet zal antwoorden? Want dat gebed van Elisa, hoe wonderlijk het ook is, het wordt verhoord. Want we lezen, vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen. Hij strekt zich over het hem uit en het lichaam van het kind werd warm. En na een korte periode doet Elisa dat nog een keer. Mond op mond, oog op oog, hand op hand. En dan klinkt er 7 keer een nies door dat kamertje van de profeet. En het leven keert terug in die jongen. Elisa wekt deze jongen op uit de doden. Zodat zijn moeder zou weten. Zodat wij hier vanmorgen zouden weten. Dat de beloften van God vast en zeker zijn. Zo wordt het geloof van deze vrouw uit Sunem beproefd en bevestigd. Op een hele aangrijpende manier. Ze wordt geraakt als mens, als moeder, maar vooral als gelovige. En uit deze geschiedenis, gemeente, kunnen wij leren dat als wij mensen ons vastklampen aan Gods woord en de Heere zoeken, wij niet hoeven wanhopen of twijfelen. Want de Heere is de God van Israël. Hij kent zijn kinderen. Hij zal hen leiden. Hij zal hen dragen. De Heere, hij belooft ons vanmorgen zijn Zoon, Jezus Christus. Hij geeft ons dat kind van de belofte. Omdat wij zouden mogen delen in die grote belofte die hij keer op keer van de kanselier laat verkondigen. Dat wie in hem gelooft, redding, genade en vergeving zou vinden. En als de vrouw haar zoon in haar armen ontvangt, Dan zien we dat ze is uitgepraat. Ze valt opnieuw aan de voeten van de profeet. Ze buigt zich voor de man God, omdat ze het weet. Gods woord is waar. Gemeente, buigen voor Gods woord. Geloven in die oude tekst. Luisteren en je overgeven. Omdat het Gods belofte zijn. Omdat zijn woorden waar zijn. Amen.

Gemeente, laten we de Heer danken en bidden. Heer, grootmachtige God, eeuwige Vader, we danken u dat u de God van Elisa bent, die ons ook vanmorgen uw woord hebt gegeven, waar we naar mochten luisteren. We danken u dat we opnieuw uw rijke beloften mochten horen. En Heer, als we uw woorden horen, als we uw beloften mogen beluisteren, dan moeten we ook vanmorgen in onszelf erkennen dat wij zo makkelijk uw beloften vergeten. Dat we zo vaak uw woord dichtlaten. Dat we niet willen leven zoals u dat van ons vraagt. En dat klaagt ons ook vanmorgen aan als gemeente. Dat wij niet doen wat u wilt. Dat wij zo vaak u vergeten. Meneer, wilt u het ons dan leren dat wij achter u aan zullen gaan? Uw woord zullen vasthouden en daaruit zouden leven. Want Heer, u geeft uw woord niet voor niets. U geeft uw woord omdat wij erdoor zouden leven. En Heer, daar bidden we ook op. Of u dat werkelijk in de harten van jongeren en ouderen, in het midden van onze gemeente wil doen. Of u dat wil wegnemen wat niet goed is. En of u juist uw zegen zou willen schenken. Ja, Heer, daar hebben wij zelf geen recht op. Dat verdienen wij niet. Want als u zou doen naar wat wij doen, naar wat wij zeggen, naar ons gedrag, naar ons handelen, dan was u al lang verdwenen. Meneer, wij vragen u, wilt u toch in uw genade in onze gemeente werken? En wilt u toch spreken? Heer, we vragen u of u zo deze week met ons mee wilt gaan. Ook als het een bijzondere week is, waar wij opnieuw zullen stilstaan bij al diegenen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van Europa. Heer, we danken u dat we in die vrijheid mogen leven. En ook als we dat zien, dan zien we dat wij ook zo makkelijk en onbedachtzaam met die vrijheid omgaan. Dat we neigen naar oorlog en geweld, naar autocraten die de macht grijpen. Heer, leer ons toch wat het betekent om werkelijk in vrijheid te leven. Ook als zoveel landen dat niet hebben. En Heer, daarom bidden we u ook juist of u ook deze week vrede wilt geven. Vrede, als er eindeloos wordt gestreden en gevochten in het oosten van Europa en Oekraïne. Heer, wij bidden u om vrede. Wij bidden u om vrede in het Midden-Oosten, ook als het conflict er onverminderd doorgaat. Wij bidden u om vrede in Afrika, waar zoveel kleine oorlogjes worden uitgevocht. Vrede in een wereld die geen vrede kent. En Heer, we vragen u erom of u het toch aan ons wilt geven. In het bijzonder denken we ook aan alle die in het leger dienen. Die garant staan voor onze veiligheid. Die wakker blijven, ook als wij slapen. Die waken over het land, maar ook over het continent. En Heer, wij bidden u, alle die de wapens dragen, of ze dat mogen doen, in de overtuiging en de kracht dat u hen helpt. Heer, zo bidden we om rust en vrede, ook in onze dag. Heer, wij vragen u of u zo wilt werken. Heer, we vragen u ook of u wilt zijn met broeders en zusters die worden vervolgd. Die in India worden gemarteld op straat. Die in Afrika in elkaar worden geslagen omdat ze een Bijbel thuis hebben. Heer, we bidden u voor broeders en zusters die zoveel lief hebben. En daarom zoveel en zo zichzelf opofferen als een levend offer voor u. Heer, gemeente, wat hebben wij dan als gemeente? Wat kunnen wij daar veel van leren? En Heer, we vragen u ook of u zo dan in uw kerk wilt werken, wereldwijd. Of u wilt blijven spreken met uw beloftewoord, omdat we daar ons aan vast zouden houden. Heer, wilt u ons dan niet loslaten, maar ons dragen door uw kracht. Ja, Heer, we bidden u ook voor ons land en ons volk. We danken u, Heer, dat we een ongestoorde Koningsdag mochten ontvangen uit uw hand. Dat alles in goede orde mocht verlopen. Heer, we danken u dat u ons vrede en stabiliteit geeft, ook in ons land. Heer, we bidden u of u zich toch over Nederland wil ontfermen. Ook als wij steeds verder afdwalen naar het heidendom. Wilt u toch geven dat Nederland niet zal vergeten wat u voor wonderen in ons land en onze geschiedenis heeft gedaan. Heer, we vragen u, wilt u ons vasthouden? Niet omdat wij dat verdienen. Wilt u ons gebed horen? Niet uit ons, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven. U kunt dat digitaal doen of straks bij de uitgang. Heere, zegen u en uw gaven.
Dan zingen we ons, niet ons slotlied, maar we gaan zingen ter voorbereiding op de zegen. Ons leven, Heer, is in uw hand, ligt als een stroom door een dorstig land. Laten we dat samen zingen.

Gemeente, na het amen van de zegen zal ik de ouderling van dienst een hand geven en aansluitend zullen we het volkslied zingen. Ga dan heen in vrede, gemeente, en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

Nu de kerkdienst is afgelopen, gaan we door met een diverse selectie aan muziek en liederen. Als eerst volgt het lied Stilte, gezongen door Chef Diederen. Veel luisterplezier gewenst.

En met het prachtige lied Wat de toekomst brengen mogen, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Wat uw zorgen, vreugde of verdriet ook zijn, ga met hem, geleid als een kind, aan zijn hand. Dit was voor deze zondag het programma Een Tjerke Tjenst op RTV NOF. Als u meer diensten terug wilt luisteren van de Christelijk Gereformeerde Kerk van de Westereen, dan kan dat via hun website www.cgk-zwaagwesteinde.nl. Klik dan op kerkdiensten in het menu en daarna op terugkijken of luisteren. Hier zijn meer dan 100 preken terug te vinden. Volgende week zondag vanaf 9 uur is een Tjerke Tjenst er weer. En luistert u dan ook weer? Mijn naam is Johan Kooistra en vanmorgen deed ik de techniek en presentatie van dit programma. Ik wens u en jullie een fijne zondag en Gods onmisbare zegen voor de komende week die voor ons ligt.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco boekt in het eerste kwartaal een netto-winst van 126 miljard rial, omgerekend 28,5 miljard euro. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Vanwege de nagenoeg gesloten straat van Hormuz transporteert Saudi Aramco olie via een pijpleiding naar de Rode Zee. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
6: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: It's getting hot in here.
9: Wat een stoo, jong.
8: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
9: Oh?
8: Ja, van het gas.
10: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
12: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
11: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
10: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
13: Jan Cooks for You, met Janzelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
16: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
17: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
16: Sa, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
17: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
8: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
18: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend.
19: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
20: Bakken? Zullen we even op een stoel?
21: Baasma zit comfort. Voor een noffelijk

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velde.

We hebben net twee feestdagen achter de rug. Dat was op 27 april Keningsdag in Dokkum. En natuurlijk op 5 mei onze Nationale Bevrijdingsdag. En voor mij reden om ook mij een beetje zelf te bevrijden van mijn klassieke corset en lekker gezellige muziek uit te zoeken waar ik mijn hele leven al mee verbonden ben. Op die twee dagen is natuurlijk de bedoeling dat wij met elkaar gelukkig zijn. Oftewel, happy together, the turtles.

24 april stond hij nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. Still going strong, 81 jaar, Eric Clapton. Van zijn album Back Home is dit Run Home to Me.

ook recent in Amsterdam opgetreden en al 84 jaar. Ik heb het over Paul Simon. Hij gaf 3 concerten in het AFAS Theater. Voor een ticket betaalde je €134. Volgens de pers was zijn stem erg breekbaar. Dat was nog niet zo toen hij het nummer Kodachrome opnam.

Een vriend zien huilen kan ik niet, zong jaren geleden Herman van Veen. Ik heb het altijd het slap aftreksel gevonden van het origineel van Jacques Brel, Voir un ami pleurer.

puissance à les aider. Et nos amours qui ont mal aux dents.

Het laatste album wat de Beatles uitbrachten was getiteld Let It Be. En dat zorgde meteen voor grote oneenigheid in de band. Want Phil Spector was erbij betrokken en die probeerde de oorspronkelijke muziek te voorzien van allerlei technische snufjes. En daar waren de leden zeer ontevreden over. Across the Universe is een van de songs op deze LP.

paar dagen voor het vieren van Koningsdag in Dokkum werd er een concert gehouden in aanwezigheid van de koninklijke familie. En een van de optredende artiesten was Nienke Laverman. Zij brak ooit door met het zingen van gedichten van Slauerhof, vertaald in het Fries. En een daarvan is Voor de Vieren Prins.

grootste verrassing van Koningsdag was voor mij wel de uitvoering van de Bohemian Rhapsody van Queen op de Zeil in Dokkum. Het was een soort flashmob optreden waaruit alle hoeken en gaten zangers en zangeressen meededen in een geweldige uitvoering. Hier is het origineel, Freddie Mercury en Queen met The Bohemian Rhapsody.

Voor een mooi liefdesduet kun je heel goed aankloppen bij Harry Belafonte en Jennifer Warnes. Skin to Skin.

C'était autant au Bruxelles-Bruxellais. Oftewel, dat is in de tijd dat Brussel nog brusselde. Een ode aan zijn geboortestad, Bruxelles van Jacques Brel.

Tegenwoordig treedt hij op met zijn eigen musical The Last Ship. Ik heb het over de zanger Sting, die met deze musical in augustus en september wederom in Carré zal staan. Ik heb gekozen voor zijn nummer It's Probably Me.

Als ik zeg A Day in the Life, dan zal elke Beatle-liefhebber zeggen, oh, dat is toch dat laatste nummer van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Die LP die destijds de popwereld nogal op zijn kop zette. Het is een nummer met geluidsexplosies en een akkoord, een slotakkoord wat ongeveer 45 seconden duurt. U krijgt het allemaal te horen. A Day in the Life.

U heeft geluisterd naar Capriccio, een reis door de schatten van de muziek. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velde.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Dromeestje mij in beëining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet de tiert op tolve oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
11: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
12: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
13: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
14: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een sto, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
20: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
19: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
16: een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden
22: en verkopen
21: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
24: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
23: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
24: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford en Opel.
16: Nou, bentjes, dik hier wat aan je? Schitterend!
25: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
16: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
26: Beppe, maak ik bij Beppe op de stoel?
27: Baarsma zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
26: baarsmazitcomfort.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek im Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelender blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met de polka Sekulanka in de uitvoering van Kapela Stone Tjanka. De muzikanten hebben allemaal een opleiding aan het conservatorium genoten en komen uit Zuid-Moravië. En dan vervolgen we met een polka waarin een belangrijke vraag de hoofdrol speelt. Deze vraag is ook meteen de titel van de toch wel wat ondeugende polka. Waarom wilst du mich nicht küssen?

Ik heb eigenlijk geen antwoord gehoord op de vraag waarom zij hem niet wil kussen. Maar als geliefde afscheid van elkaar moeten nemen, om welke reden dan ook, dan neem je elkaar natuurlijk toch in de armen. Vooral om de pijn van de naderende scheiding zo lang mogelijk uit te stellen. In de volksmuziek wordt vaak vertolkt over het verleden. En het ging er in vroegere jaren in het midden van Europa vaak niet rooskleurig aan toe. Er werd veel gestreden, waardoor de jonge mannen gedwongen waren om als soldaat afscheid te nemen van hun ouders en geliefden. Zoals de Zuid-Moravische blaaskapel Zadovjatsi ten gehoor brengt in hun wals. Als geliefden gescheiden worden, atse jedno potkame. Yeah.

Jaromír Vejvoda is een van de Tsjechische componisten wiens werk door Ernst Mosch tot leven is gebracht in West-Europa. De polka Die Zeit vergeht is oorspronkelijk geschreven door deze Jaromír Vejvoda met de Tsjechische titel Ještě tu posledný. En later heeft Frans Bommel dit gearrangeerd en kwam er een Duitse liedtekst op. Zoon Jozef Vejvoda stelde opnieuw de Vejvoda Capella samen en speelde deze vol met de succesnummers van zijn vader, waaronder dus de polka Ještě tu posledný.

Ja, de titel van de volgende polka, Pod jedno strecho, betekent onder één dak. En dat doet me eraan denken dat bijna onder één dak, hè, want een paar straten verderop in Hurdekeriep, in het hotel, werd er door de koninklijke familie een overnachting geboekt. En dat is ons volledig ontgaan. Maar gelukkig waren er nog wel veel mensen uit Hurdekeriep die de koninklijke familie eerst ingeleiden en later weer uitgeleiden hebben gedaan. Op een feestelijke manier. En is alles heel leuk verlopen. Eigenlijk best wel jammer dat we dat niet in de gaten hadden, maar we hebben er niet minder om geslapen, hoor, tot uw geruststelling. We gaan genieten van Pod jedno strecho.

Je gaf me rode rozen in mei. Je zei dat je binnenkort van mij zult zijn. En nu staan de herfstkrokussen al in bloei. Maar ik ben nog steeds alleen. Ik kan je alleen strelen in mijn dromen. Denk aan mij. Ik ben voor altijd van jou. Nou, een liefdesgedicht van deze strekking is in de juiste handen bij Ernst Morsoen, zijn hoor ik nou, ik en de muzikanten. Waar romantiek in combinatie met heimwee en verlangen zo treffend tot uitdrukking wordt gebracht. Zoals in de wals: Du kaapst in mei meer rode rozen.

Nou, in de polka waar we nu naar gaan luisteren heeft de Tsjechische titel Karlitsku Moj. Karlitsku betekent Karel, Kareltje eigenlijk, hè? Want er staat een koetje achter, hè? Karlitsku. Maar het leuke van deze Tsjechische titel is dat er ook Duitsstalige titels van zijn, niet één, maar twee. Want de ene klinkt als Nimm meine Hand, hè? Dus neem mij bij de hand. En de andere is Für meine Schat. Nou spreekt dat allemaal voor zich en dat lijkt dan heel erg over romantische liefde te gaan. Maar de Budzecka Kapela, die weet het ondeugende karakter van deze polka goed over te brengen. Hè? Karel, Kareltje, die wel trouw belooft, maar verder, ho maar, in Karlitsku Moj.

De dames in het lied, hè, Carlitzke Mooi, nou, die zijn in zekere zin best wel gecharmeerd van Karel. Maar om nu al zijn trouweloosheid zomaar voor lief te nemen, dat waren ze zo 1, 2, 3 in het lied niet van plan. Zulke dappere dames moesten er meer zijn. Zo wordt vertolkt in de polka, ja, zo een medel wie doe.

Nou, ik kan me voorstellen dat je deze spannende, moeilijke tijden wel eens even wilt ontsnappen. En dat gaan we doen samen met Slavko. Slavko Avsenik met een oberkraaiende muziek uit Slovenië. En het is een prachtige titel waar we even kunnen wegdromen van al die rare dingen die in de wereld gebeuren. En dat doen we met het nummer Träume und Wünsche.

de Zuid-Boheemse componist en oprichter kapelmeester van Blaaskapel Vezelka, Ladislav Kubeš, componeerde de wals Mooi Česká vlast. En ieder jaar, als het officiële gedeelte van zijn tweedaagse blaaskapellenfestival Kubešova in het Tsjechische plaatsje Soboslav voorbij is, dan komen alle muzikanten die hieraan hebben deelgenomen naar voren om gezamenlijk het festival af te sluiten met deze wals. En in deze wals, Mooie Česká vlast, daarin worden alle mooie dingen van Tsjechië, de prachtige landschap, het gemoedelijke leven, de lekkere wijnen. Nou, noemt u maar op, het hele folklore wordt daarin tot uitdrukking gebracht. Deze keer van Blaaskapel Kalanetska. Mooie Česká vlast.

Nou, Dirk en ik hebben natuurlijk vele festivals in Tsjechië bezocht en steeds viel ons het enthousiasme op van het publiek die van jong tot oud op de stenen vloer aan het dansen waren en de muzikanten die met tomeloze energie de vastgestelde speelduur bij ieder optreden weer overschreden, zodat het volledige programma stevast tot in de kleine uurtjes uitliep. Liefde en muziek, de perfecte combinatie om ons in schwung te brengen. Dat wordt vertolkt in de polka Liebe und Musik.

Nou, de vertaling van de volgende titel is Voor mijn dochter. Stijn Jarkoerski, hij is de oprichter van Blaaskapel Gloria uit Zuid-Moravië. En hij componeerde deze titel voor zijn dochter, waar hij terecht apetrots op is. Hoe zij de optredens en alle concerten van haar vaders Blaaskapel presenteert met zoveel charme, daar kom je gedurende hun optreden, of je wil of niet, toch van onder de indruk. We gaan luisteren naar Blaaskapel Gloria met de polka Pro Moi Geru.

dan vervolgen we nog even met een iets rustigere wals. Moetie's Lendler. Nou, het woord moetie is gevallen. En u weet dat de tweede zondag van de maand mei is het altijd traditioneel moederdag in Nederland. Dus misschien deze Lendler op zijn plaats. Moetie's Lendler.

Talloze walsen, polka's en marsen van de Tsjechische componisten zijn door Ernst Mors gearrangeerd. Hè, zeg maar zodanig bewerkt, met de bedoeling dat deze oorspronkelijke boheemse muziek nog beter in het gehoor zou komen te liggen bij de West-Europese luisteraar, om zodoende meer bekend en geliefd te worden. De titel Du mein Liebling, die we in de Duitsstalige versie kennen, dat is zo'n bewerkt stuk. De oorspronkelijke Tsjechische titel is Nano Nano, die in Blaasmuziek im Herzen wordt vertolkt door de Moravische Blaaskapel Strahovanka.

de originals Taro Pratska muzikanten, die hebben ook een ondeugende polka in hun repertoire. En de vertaling van die polka die luidt Als de ooievaars vliegen. En dan natuurlijk bedoeld in de aloude symbolische betekenis Litaïk naam Tsapi. En later maken we natuurlijk even plaats voor het nieuws en zijn we daarna graag weer bij u terug met nog een uur blaasmuziek in mijn hersen. Dus blijf luisteren.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Herberg Voestrum.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke opvolgers worden al openlijk genoemd. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
11: It's getting hot in here.
12: Wat een stoo, jong.
11: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
12: Oh?
11: Ja, van het gas.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
14: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
13: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
16: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
15: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
17: Wij hebben haal- en brengservice.
20: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
21: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
20: Schitterend!
22: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
20: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreemen.
23: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
24: Tromeesje maar in beheining.
25: Maar gewoon CA plus een certificering.
23: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: pakken. Zullen we even op een stoel?
1: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
0: baasmazitcomfort.nl.

Nou, wat een romantische walzaak, Mirjé den Taak. Zo aan het begin van het tweede uur van Blaasmuziek in Herten. Welkom terug bij ons muziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. En u weet, het is een afwisseling van Ekelender, Beumische en Merische polka's en walsen. In de volgende polka horen we goudvinken fluiten. Ja, het is sowieso een beetje een tongbreker hoor. Want goudvink, dat is in het Duits een dompfaf. En fluiten is pfeif. Ja, dus de wenn der dompfaf pfeift is als de goudvinken fluiten. Nou, en goudvinken, dat heb ik eventjes opgezocht, maken een uniek, zacht, fluitend djoe-djoe geluid. Dus even kijken of we dat kunnen herkennen in van het blaasorkest Elmar Wolf, Undinoy en Ekelender. Want die laten horen hoe dat klinkt in de polka Wenn der Dompfaf

Nou, er werd wel mooi gefloten, maar het leek totaal niet op wat ik hoorde, hoor. Op Wikipedia was dat, geloof ik. Het was beslist geen goudvink, maar wel heel mooi natuurlijk, hè, van Elmer Wolf, die Neuen Ekelender muzikanten. Die Elmer Wolf, die heeft ook bij Ernst Mors gemusiceerd, hè, want daar was hij van 1975 tot 1986 trombonist bij de Ekelender muzikanten. Maar daarna, in 1989, richtte hij zijn eigen blaasorkest op. En dan werd het dus Elmer Wolf und die Neuen Ekelender. En van hun gaan we luisteren naar de Böhmische wals Sehnsucht nach der Heimat.

Nou, dan hebben we nu een opname van een polka met de titel De Vrolijke Veertiger voor u klaarstaan. Nou, deze vrolijke klanken worden geproduceerd door de muzikanten van het blaasorkest Hans Grisot und seine Egeländer Kapelle, der Fidele Vierziger.

Nou, en dan gaan we ons nu onderdompelen op de klanken van een mooie wals. Ook van dit orkest trouwens, van Hans Criso. En trouwens, dat moet ik nog eventjes bij vertellen. Hans Criso is trompetist en hem werd met de Beumische muziek met de paplepel ingegoten. Zijn vader was afkomstig uit Zuid-Bohemië en zijn moeder uit Midden-Slowakije. En op 10-jarige leeftijd leerde de kleine Hans al trompet spelen. En al snel speelde hij in diverse bekende blaasorkesten mee. En enkele van de muzikanten van zijn blaaskapel nu, die musiceerden al onder Ernst Mosch, hè, en zijn lid van het blaaskapel Guido Hen und seine Böhmerländer blaasmuziek. Samen met het zangerspaar weet dit orkest de

Nou ja, zoals we alle weten is de vakantietijd aangebroken natuurlijk. En er zijn toch weer heel veel mensen, ondanks de enorm hoge benzineprijs. Het gaat me toch op reis. En dan in die verre oorden, daar ontmoet je ook, als het een beetje mee zit, nieuwe mensen die je vrienden worden. En ja, dan is het na 3 weken vakantie, is het dan toch weer even moeilijk om afscheid te nemen. En dan zegt men toch, dat zegt de Slavko tenminste, van bis bald, lebwohl, mein lieber Freund.

In het nieuws en de talkshows op de Nederlandse televisie, dan wordt vaak het onderwerp wolven en de overlast die deze dieren in Nederland veroorzaken besproken. Maar de volgende polka, die gaat over de gangen die de vossen ondergronds gaven. Hè? Het is de Fuchsgrabenpolka, maar we gaan luisteren naar de Ekelende muzikanten die tegenwoordig onder leiding staan van Alexander Woerts, de opvolger van Ernst Hoeter, die bij de Ekelende muzikanten weer de opvolger was van Ernst Mosch. Fuchsgrabenpolka.

Nou, onze vriend Corné, die wilden we toch eens even in het zonnetje gaan zetten. Want het is een enorm trouwe luisteraar van ons programma. Hij reageert ook iedere keer even op ons programma. Dat is voor ons natuurlijk prachtig. Dan weten we zeker dat we dus één luisteraar hebben. En het vorige nummer was dus eigenlijk ook voor Corné bestemd. Maar dus we willen nog een keer extra doen. En we zeggen dan erbij: zaag, dankeschön, mit rote rozen. En dat is ook van Ernst Hütter.

Nou, dan vervolgen we met een polka met de titel Pro Mirafon. En Mirafon is wereldwijd gezien een van de grootste muziekuitgevers en blaasinstrumentenfabrikant. Het bedrijf is gevestigd in Tsjechië bij het plaatsje Kraslice. Het wordt een vlotte polka van het Böhmische Blaasorkest Veselka Pro Mirafon.

Nou, de eerste rozen die bloeien meestal eind mei, hè, of begin juni. Maar tegenwoordig hebben we zulke warme lentes dat waarschijnlijk gaan die rozen vast wel eerder bloeien. Dus met Moederdag dan hebben we rode rozen. In ieder geval mooie, schöne rozen. Dat vertolken de muzikanten van Veselka.

En dan gaan we ons nu onderdompelen in de klanken van diverse bekende Ekelender-composities van Ernst Mosch. Weer zien die Ekelender-muzikanten, Roosje de Birken, Egerland Heimatland, Böhmischer Wind, Biesbald auf Wiedersehen. Ze komen allemaal voorbij in deze potpourri van het blaasorkest Ernst Hutter met zang van het in Duitsland bekende zangduo Marianne und Michael. Deze potpourri heeft als titel Auf den Spuren von Ernst Mosch.

Nou, dat is inderdaad vaak de titel van het allerlaatste nummer die we tijdens een concert van een blaaskapel beluisteren. Biesbald al wie de zee. Maar nog niet nu hoor, bij Blaasmuziek in Herzen gaan we vrolijk verder met het blaasorkest Nooie Beumische Blaasmuziek onder leiding van Roland Kohler. En de aansprekende klanken is van een mars en de titel daarvan is Miet Elan.

Denk je dat je de ware liefde hebt gevonden, blijkt het alleen maar een korte romance te zijn. Mooi vertolkt in de wals Es war nur eine

allemaal met de klanken van de volgende polka van de Obermüller Muzikanten laten we onze voorjaarskribbels even de vrije loop. Frühlingsgedanken.

Ja, beste luisteraars, we hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Volgende week maar weer. Maar voor nu nemen we afscheid op de klanken van de polka Ich und mein Leben. En zeggen op zijn Tsjechisch gedag. Nou. Naschle.

0: even van? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
6: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
7: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
8: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
8: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken git, hel je het op en maait je het.
12: tdnoord.nl.
13: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
11: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
12: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: Ideco Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Mijn toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Hè, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
5: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
4: Zo, en clear. Nou pik net meer bieten.
5: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
7: RTV NOF, mij Norbert Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Het bestand was door president Poetin aangekondigd voor enkele dagen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook al eerder aangegeven door Poetin zelf, lijken nieuwe onderhandelingen voorlopig niet dichterbij te komen. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
9: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
10: en Opel.
11: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
9: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
12: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
10: in Ford
13: en Opel.
14: It's getting hot in here.
15: Wat een stoo, jong.
14: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
15: Oh?
14: Ja, van het gas.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
18: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
17: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
14: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
16: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it.
10: Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
21: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
22: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
21: Schitterend.
23: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
21: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
24: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
25: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
24: BaarsmaZitcomfort.nl.
26: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
7: Dit is RTV NOF.
0: My No Gospel.

Ja, dat wie sowieso maar de blieb Bjatskip-trein. Goeie beetje. Doe juist naar Gospel Time, een programma boren voor gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende Bjatskip. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er nou alle snijden meetjes van 12 tot 5 uur in stijl van de spot uit Stjoeringen. En ik ben er dus net meer op een meentje, Janne, maar dus op snijden meetje. Ik ben er tot 5 uur van een meetje. Ja, en ik ga weer een heel soort mijn naam. Tussen 4 en 5, dan zorg ik wat er in de agenda zit. Ik heb nice hoe de vervolgde broers en zussen. En ik ga weer een bemoediging mijn naam. En natuurlijk ook een soort muziek. En tussen 3 en 4 heb ik weer een verhaal mijn naam uit de Benetiet van Spurgeon. En dan draai ik muziek omheen. En maar we zijn nu nog het eerste woorden tussen 2 en 3. Dan heb ik aan een psalm. En ik ga weer een verhaal, een vervolg over hoe het vierde keer met Mozes uit het boek het heilige verhaal vertelt voor het Friese volk. Ja, en natuurlijk een soort muziek. En ik had ook een verzoekje gekregen. Ja, dat is echt wat nice in Gospel Time. Ik had nog 3 uur. En vorige week kreeg ik een verzoekje. Nou, dat lukte net om het te draaien. Van een beetje wol. En ik dacht misschien, ja, ik kan nog wat meer tijd. Is het wel leuk. Misschien als het ook noemen was graag Jerrewurst of voor Ian. Je kunt altijd een mailtje daar sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, en dan is het echt mooi als het erbij zit. Waarom als dat? Noem ik graag Jerrewurst. Ja, en waar weet waar we de meid van kennen. Dan kan dat een keer broekt worden in de uitsturing. Maar van een beetje snijden op deze memmerdij, het zien jullie mij. Geven we wel lekker een mooi programma van meisje. Ik ben begonnen bij de band Sozo. De blieb Bjatskip-trein. Ik hoop dat ze er al in zit. En oors hoop ik dat ze instapt. Remco Hackert zong terecht hoor. Hoe het hij zocht hier. En uiteindelijk hier. Hij voelde wat hij zocht. Into my life.

Psalm 16. Een speciaal lied van David. Zorg voor mij, mijn God. Ik zoek mijn bescherming bij U. Ik zei tegen de Heere: U bent mijn God. U bent alles wat ik heb. Als ik kijk naar de andere mensen die U volgen, wordt mijn hart warm van blijdschap. Mensen die afgoden navolgen, worden getroffen door veel ellende. Ik zal nooit aan hun afgoden offeren. Zelfs hun namen zal ik niet noemen. Heere, U bent alles wat ik bezit en ooit begeer. U leidt mijn hele leven. U geeft mij meer dan ik nodig heb. En alles wat ik van U ontvang, geeft mij grote vreugde. Ik loof de Heere, die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer ik slaap, leidt Hij mij. Dag en nacht is de Heere de grootste in mijn leven. Omdat Hij mij leidt, struikel ik niet. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. God zorgt ook voor mijn lichamelijk welzijn. U laat mij niet liggen tussen de doden. U zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan. U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is dicht bij U te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid.

Miss Eve. Psalm 16, de waardzong terug de Australische bende Sons of Cora. En Harry Schipper, hij zong noodnummer Dank U.

Ja, dat wie Harry Schipper mij het noemen, dank u. Ja, dan ben ik nou weer aan het vervolg over Mozes. Een verhaal uit het boek De Heilige Historie verteld voor het Frieske volk. Ja, het is wat sommige woorden bij wat moeilijk. Het is oud Friesk, maar het is al een oudere uitjefte. Maar ja, ik vind het een prachtig mooi boek, dus ik lees daar gewoon uit voor alle keren. Vorige keer hebben we lezen hoe Mozes, hij weer waar bijna een jonkje. En een prachtig mooie baby. Hij wil je verstoppen trochheid en met, maar ja, de koert net langer. Want oors dan had de Egyptenaars dat jonkje voen dan weer de derde in het wetter smieten. Toen gaan ze een kistje voor hem maken en in de rivierlijn verstoppen tussen het riet. En de dochter van de farao voen dat beentje. En het jonkje zijn zus had toen een vrouw zocht die hem voor de koe, en dat weer de mem van Mozes, daar trok koe de nog trok zijn eigen mem opvoeden worden. Ja, en de prinses die joeg hem de naam Mozes, een heel gewone naam in Egypte. Maar deze litten tochten erbij om het woord uit haar eigen taal, dat uitlutsen betjut. Het is een goeie naam, zeiden ze, want ja, had hem ek uit het wetten lutsen. Het weer 40 jaar later, dat hetzelfde jonkje dat doe in het biezen kwarkelei, weer nou een man werden. Een prins in het huis van een farao. Hij waard met de oren jonge prinsen opbracht en gans hier leren moeten, leek als het een koningszoon past. Ja, hierna altijd maar weer haar best dien om een echte Egypten van hem te maken. Hij moest goed begrijpen dat er maar één volk in de wereld de moeite waardig was. Dat alle volk en naastje wij voel bij de macht en de glorie van Egypte. Het was spietig, zeiden ze dan, dat er een Hebreër was. Maar hij kon in elk geval zijn best doen om een Egypte te likken. En waar weet, zou de koning hem net verheten en hem oer al die slaven zetten? En dat woe Mozes kreeg net. Hij wie dankbaar dat de prinsen hem doe het lippen, de prinses doe hem het lippen redden hier. En hij die goed zijn best. Maar hij zou nooit vergeten dat er een Hebreër wie. Een zoon van dat verachte slavenvolk. Het die hem zeer als dat volk verachte en verhoend waard. En nooit zou er mij helpen om het te verdrukken. Hij skam hem net om bij dat volk te jaren. En als het wezen moest, woer mij dat volk leien. Woer er mij haar slaaf wezen. Als het moest, woer mij haar sterren. Vaak tocht er ons zijn leven nij, en hoe vreemd het mij hem ging weer. Zijn heid hier hem voortbracht en deel zet bij de Nijl. En toen hier de prinses hem oornam nam. En wie het dags weer bij zijn orden thuis komen. Letter weer in het huis van de farao komen en daar hier nou alweer haast 40 jaar verkeerd. Soms, dochter, dat het net al je tafel wezen koe, maar dat God wat grut mij hem vaar hier en dat het daarom zo volle ondervinden en zo volle leren moest. Als het nou eens zou wie dat hij letter het volk van Israël, de Hebreërs, verlossen moest uit het zinstoers van Egypte. Als hij Iris haar leerde worden moest en haar brengen naar het land dat Abraham thuis zijn weer. Heerlijk zou dat wezen. Dit volk van slaven vrij te meiden en haar te leerden naar Kanaan, het land van haar rest. Het zou net makkelijk wezen, want de farao weer vreed en sterk. Maar als God het wil, dan bade het. Hij weer jong en moedig. En als God hem raap en de koning weer daar, dan dwars er het om. Op een keer gingen naar de grens, dat nog altijd duizenden van zijn volk werken bij de bouw van een nieuwe stad. Hij hier al volle jet van haar verdrukking, van het zware werk onder de gloeiende zinnen en bij de hitte ovens. Maar nou, woord het zien, de hele dag blauwer op het werk en neer toen kwamen. Ik net hoe de opzichters en de drouwers het volk nog meer omzetten om die hege prins, omdat die hege prins erbij wie. Ja, hier net het is witte mutten. Op het lijst kwam er op een plak
Dat in Egypte de wacht hier onder een hele rege arbeidsslaven. Hij ziet er op zijn gemak bij, de stok tussen de knebels en zijn scherpe eigen gingen alle kanten uit om te zien of het elk wel goed zijn best deed. In één sprong erop. Van een lange regen weer er één achterblijven. Hij zoe die luie Hebreeër en met grote stappen ging er op een ta. Trillien bleef de man steen, smekend heven de handen omheeg. Doe kletste de stok deel op zijn holle, op zijn eremen, op zijn blete reeg. Hij kroept in het zon en het bloed roen oer zijn gezicht. Maar die Egyptner sloeg maar terug. Nog nooit hier Mozes zo diep de schande viel van deze slaventjenst. Nog nooit hier hem zo leuk maken. Dat die man onschuldig slijn waard, dat er kroept in het stof, dat er jammeren als een been en hem samen slaan liet. Dat verdroeg Mozes net. Maar hij, Mozes, zou dit onrecht wreken. Die vrede beul zou sterren. Dit wie de laatste die te ranselen hier. Hij zei om hem heen. De wie ik in Egypte te zien. Oors net als slaven en die mochten het weten. Hij roon recht op Egypte ta. Dit was het ek nog te leid zien. De tosken blonken wit in zijn vrede brune kap. Mozes triek zijn zwet. Hij hoogde maar één keer te slaan. Het spiert hem net dat er het dier hier. Hij nam een stuk ark en bedobbe het liek en ging zijn wegen. Die jongs was de lokkigste van zijn lippen. Nou konden die vertrapen en verachte slaven naar machine dat er een weer die het voor haar opnam. Nou wisten ze dat hij, prins Mozes, de zoon van Farao's dochter, aan haar kant stier. Wanneer gingen de weer heen? Wat zoenen ze hem dan met oren eigen oorsjen? Waar wit, zoenen ze net op hem tak komen en hem vregen of er haar helpen woe. Als er een is die het us verlossen kan, zoenen ze zeggen, dan binnen jou het prins. Wees dan uw leider, beskik uw wapens en we zullen jou volgen u dit loon van schande en onrecht op te zijn naar je oor een beterheid te loon. En als je hem vregen, zou er net weger je. En God zou hem helpen. Dat joude Mozes feest. Dezelfde God die hem bewaarde hier in het biezenkworken en die hem bracht hier om het hof van een koning. Maar de Ormjaans doet er weer op het werk aan weer alles oors als het tocht hier. De Egyptische drouwens roen nog lieke gruts oer het veld met haar huddenstokken. En de slaven skrepten nog lieke hut als oren dagen. Er kwamen geen meisken die hem vregen om haar te helpen. Er wienen geen eigen die het opjochten doet er voorbij kwam. Er wienen alleen een paar Israëlieten, Hebreeërs, die het roesje hienen en alle en in alle ellende ik nog voor vochten. Wild sloegen ze op elkaar in. Maar de ene weer gewoon sterker als de oren en Mozes zegt dat het op moord en deerslag uitrennen zou. Vlug gingen er heen en erop. Skammes die net en slag die eigen kameraad. Zonder erg hier de hoorn alweer onder greep van het zut. De Hebreeër hoorde op van slaan, maar net om te hem skammen. Kjel die er een stap te bek. Door op er, maar opzet zin tegenloed. Dat elke jere koe. Waar had die tarjochter en oorste oor u zet? Of woest u mij misschien ek deerslaan? Lik als u juist de Egypte deerslaan hast? Mozes wist net wat hij jere. Het skeerter hem van in de skonken. En hij kon geen voort meer verzetten. Het weer net allereerst om te zien manslag uitkomen weer en om ter Egyptenis bij stenen en die het nou ek wisten. Het slimste weer dat ien uit zijn eigen volk hem verrette, dat geen ien de moed hier dat verzet, dat je geen hoop en geen idealen meer hierne, dat je wiene wat de farao haar meidje woe, een volk van slavenzielen. Die het haar goed meende,
die verretten ze oan een vijand en zelfs in deze grote nijd vochten ze. Zo'n volk verdienen de vrijheid niet. Zo'n volk wie geen verlossen brek. En mijn een bitterheid keerde er hem om en ging voort. Die mooie dromen van juster, die zouden nooit weer worden. Hij zou geen blied en dankbaar volk uit het land van Egypte leren. Hij hier geen volk meer. Toen de farao Jedde een bevel joeg om hem te deertjen, vlechtte Mozes het land uit en trek de woestijn in. Hij roen allemaal verder, zonder doel. En het kwam niet meer skelen waar het te lonen kwam. Soms, op die zware mars, terug die wildernis van zoon en stien, dochter, hier de prinses mij doe maar net uit het wetter hellen. Hier zit kwarken maar omkantelen, dan wie mij dit besparen bleun. Eerne in de wildernis, dat de stam van de Midjanieten wennen, gingen zitten bij een wanne, een bron, een wetterbron. Om hem heen lei het wierde veld, twar en bruin, maar hier en daar wat raaiig gees en stiekelige stroeken. Vier in het zuiden, weer de donkere streek van de bergen. Hij zitten maar stil en wachten. Bij een bron moesten altijd mensen komen. Het kwam ik al zo uit. Oor het veld kwamen de keppels op een bron ta. Molien bij skiep en geiten en dichterbij een lietse keppel. Dat zoon jonge vamen op pasten. Het moesten zusters wezen. Ze lieken ze op een koor. Hij zegt naar haar en hierder zijn neergedoen hoe lienig je het wetter skepten en het boppen droegen in de stinnen drinken bakken. Doet ze vol wienen, rapen ze de skiep. Maar daarmee wienen de molje der ek en trouwen haar aan de kant. Wij wienen eerst, zeiden de zoonzusters. Het is uw wetter, wij hebben het op het. De molje lager spots. Molje geen vaar. Zijn ze brutaal en drouwen ze haar eigen skiep naar het wetter. Mozes ries de oerijn. Zijn eigen vlammen dit wie zagemien die vrouw je het wetter putten litten en er zelfs eerst de besten warnen. Maar dat zo net zolang als hij erbij wie. Vat ze de jocht erg in hierne stier van de hoerders. Te bek, zei er, kwaad. Die vammen wienen eerst. Hij weer nooit geen man van volle woorden. En nou, dag, na die mars terug de wildernis, weer de holle hem geen jellen lang. Zijn hoorn ging naar de gulle, naar de scherpe dolk. Misschien kwam het ervan, of oors van zijn vreemde Egyptische kleren en van zijn twingende stem. Maar de hoeders gingen aan de kant. Ja, mompelen leuk, maar geen een dwars een hoorn om die vreemdeling te slaan. Doe waande Mozes verder de keppel iets vee. Vaak moesten nog naar boppen maar een kruk vol wetter, eer de toorstige beesten haar zij dronken hierne. Zo kwam het dat de zoondochters van de priester die Reuel betiet tuskwamen die dijs. Doet haar heid het verhaal jet hier van de Egyptner, die haar hopen hier, tjen hoeders, leert er Mozes helje en doet die een skoftje bij Reuel West hier. Vreeg er of Mozes net bij haar bleeuwen woe. Hij koe de keppel dijs hoertje en hij je oors dags geen onderdak. En als ze woe, koe er een van Reuel zijn dochters de vrouw krijgen. De wiene zoon en hij koe maar sissen, water het leefst hier. Het hier Mozes zijn doel net wist om hier zijn hele verdere leven in de wildernis te bleeuwen. Maar hij leert hem bepraten. Wat hindert het namens ik? Zien hebben we dags voor goed misleren. De wijsheid van Egypte hier om dag leert. Maar bij de skiep op het veld vergeet dat wel. Hij paste je krekt in dit loon. Twaar wie het en onvruchtbaar. En sa wie zien leven ek. Mozes trouwde met een van de zoonzusters en kreeg een zoon die de Gershom neemde. Dat betjut ze volle as een vreemdeling daar. Het dworre lang vatte zijn dromen vergeten weer en hem schikken koe. Maar op het laatst leerde dat wel. Hij weer inmiddels 80 jaar worden. Doet God naar hem omzeg in hem raap dat het grote werk.

Ja, dat weer Christian Verwoerd met het nummer Wie zal ik zenden? Een nummer van zijn cd Hoop op herstel. En duo Jun Heelse Jongenau, er is een land hier ver vandaan.

Ja, dat hier de jongen, junior, maar het noemer is hij zijn land hier ver vandaan. En Martin Brandt, hij zong te Germa Susanna, het noemer U bent zoveel meer.

Ja, dat weer Martin Brandt, Germij Susanne, maar het noemer U bent zoveel meer. Ja, en dan zit het eerste oren op deze snijn. Het zie je mij er al bijna weer op. We moeten er even uit voor reclame en journaal, maar daarna ben ik er weer maar nog een heel oren voor muziek. Ik heb weer een verhaal over Spurgeon en in zijn jonge tijd, mijn naam. Een psalm aan het ek weer en een heel soort muziek. Ik hoop dat ze er straks ek weer bij wist. Graag ons straks. En ik sluit al met Blessed Be Your

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Autoschade? Wij fixen het. Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Let jim gaan, vriezen, let jim gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Draaien oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De medische controle van de Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius is afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken zij vanmiddag rond 14:30 lokale tijd vanaf Tenerife naar Eindhoven. Daar volgt nog een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland in quarantaine. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse bond loopt de aanvraag flinke vertraging op. Iran wil wel deelnemen aan het toernooi, maar stelt daarbij voorwaarden over veiligheid, visa en het gebruik van vlag en volkslied. FIFA heeft Iran uitgenodigd voor overleg in Zürich. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En een team van 6 Britse militaire parachutisten en 2 militaire artsen zijn gedropt op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ze zijn daar om medische hulp te bieden aan een mogelijke Hanta-patiënt die besmet zou zijn tijdens een cruise met de Hondius. Het eiland Tristan da Cunha telt slechts 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
15: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
16: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
19: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
18: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
17: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter, wij hebben ook winterstalling.
0: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
20: Wij hebben haal- en brengservice.
22: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
23: Oeh.
22: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
23: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
22: Raadsma?
23: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
0: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
24: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
25: Tromeesje maar in beheining.
26: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
24: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
27: Bakken? Zullen we even op een stoel?
28: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoudtij.
27: Baasmazitcomfort.nl.
29: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
30: Thema, liefde in actie.
29: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
30: Jong en Oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
31: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
13: Dit is RTV NOF.
32: My No Gospel.

Ja, dat is hier Johnny van de band Green. Goeie met je, doe jij snel Gospel Time. Gospel Time is er nou op een snijden beetje van 12 tot 4 uur in stijl van het sportprogramma. Dus alle meetjes ben ik er. Maar de snijden meetjes van 12 tot 4 uur mijn Gospel Time. Mijn naam is Tjerkje Broersma. En Gospel Time, dat is een programma boren voor gospelmuziek, actuele informatie en een bemoedigende boodschap. Ja, en ik ga nog 2 uur te gaan. In dit oor heb ik weer een verhaal uit de bijnetijd, uit het jonge leven van Speurtje, mijn naam. En nog een mooi stukje, mooi en ik een heel soort muziek. Tussen 4 en 5 uur zag ik wat er in de agenda zit. En heb ik weer nice oor zijn volgende broers en zussen. En ik een bemoedigende boodschap. Maar eerst dit oor nog van 3 tot 4 uur. Straks ik weer een psalm. Maar eerst muziek, nu ken ik nooit mijn verder. De ronduit prijs bent dus jongen, alleen door u.

Psalm 34. Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimelech droeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam. Ik wil de Heere voortdurend prijzen. Mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer. Mijn hele wezen beroemt zich op hem. Laten alle die bij hem horen zich met mij verheugen. Laten wij samen de Heere groot maken en zijn naam eren en prijzen. Toen ik de Heere zocht, heeft hij mij geantwoord. Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered. Wie op hem ziet, straalt van vreugde en kan hem met blijdschap aanzien. Ik was er zo ellendig aan toe, maar toen ik naar de Heere riep, heeft hij naar mij geluisterd. Hij verloste mij uit alle ellende. De engel van de Heere staat hen, die ontzag voor hem hebben, altijd bij en verlost hen. Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de Heere is. Gelukkig is degene die bij hem bescherming zoekt. Heb diep ontzag voor de Heere, alle gelovigen, want wie hem dienen, zullen nooit gebrek lijden. Leeuwenwelpen kunnen ontberingen doorstaan en honger lijden, maar wie de Heere zoekt, komt niets tekort. Kom maar, kinderen, en luister goed naar mij. Ik zal u leren wat het betekent ontzag te hebben voor de Heere. Wie van u wil graag lang en gelukkig leven? Wie wil wel elke dag genieten van al het moois? Zorg er dan voor dat u nooit kwaad spreekt, dat in uw mond geen bedrog wordt gevonden. Houd u ver van de zonde en doe alleen wat goed is. Zoek met uw hele hart naar alles wat vrede inhoudt. De Heere laat voortdurend zijn oog rusten op zijn volgelingen. Zijn oren horen elk hulpgeroep. Maar de Heere keert zich tegen hen die zondigen. Van hen wil hij niets meer weten. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heer is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Maar de Heer zal altijd voor uitredding zorgen. Hij beschermt mijn gebeente. Er zal geen bot worden gebroken. De ongelovige zal sterven door het onheil. En wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten. De Heer bevrijdt zijn volgelingen. En iemand die bij hem bescherming zoekt, zal niet worden gestraft.

Ja, Godfield Martinez steekt later als toe hem komst. Dan helpt het hij. Hij hoort die feest, hij zult die net wel loslaten. Dat we hier de Australisch band Sons of Quora, maar het noemen Taste and See, Psalm 34 zongen ze. En Amphora zong nou Leef uit het licht. Nee, ja, dat is heel iets woens. Ik kan hem even niet goed klaarzetten, maar hij komt er aan. Ja, nu komt het er aan. Amphora, maar je noemt het Leef uit het licht.

Ja, dat is wie amforen, maar je het noemt maar lijf uit het licht. Ik toch een mooie voorbereiding op het stikje. Wat ik van een beetje mijn naam haal uit het boekje van Tony Hunter. Hoe een spin het leven van een man redde. Een boekje met 51 en orenverhalen. Oerspeurtjes. Ik ben eigenlijk voor ben, maar ik voor grutteren. Leuk om te jaren, om te lezen. En van de jongen heb ik het verhaaltje mijn van een beetje. Ik ben nog wat in de war met de jongen, maar het is een beetje. Wat baat er in de tjerke? Wat baat er in de gemeente? 1 Samuel 3 vers 9 bij je site. En dat pak ik even de Frieske Bijbel erbij. 1 Samuel 3 vers 9 bij. Sprek, Heere, sprek, Jahoua, want jouw tjenstvijnd harket. En dat zei Samuel, tjen God. Ja, ik vreeg je me wel eens af, was toe tingst als het in het circus is? Of op de snijskwallen? Het is de bedoeling dat we dan nadenken hoe wat God ons zissen wil terugzien wordt, de Bijbel. Maar soms, dan gaan onze gedachten heel erg zo zijn en denken van alleer oren dingen. Wat we eten, wat er thuis komen, wat we de komende weken dwaan willen, onze vrienden, ja, zo volle oren dingen. Charles, de paken. De paken van Charles Spurgeon, James, wie het dominee van een gemeente is ergens in Engeland. Op een dag doet er op de kansel stier, doet hier in zijn gedachten ek alle kanten op. Naar de pastorie, het huis werd erin wennen. En deze pastorie, hier in Stinnenvlier, werd heel vaak zo'n op struit waard, zodat de vlier wat minder hut weer. En het zoon dat ze daarvoor broekende, dat lag achter het huis. Tijdens het dienst betocht dominee James in Ien dat er een hek om die berg zoon heen zetten moest. Maar door in Ien besefte hij wat er eigenlijk mee bezig was. Hij leidde een tjerkendienst en ondertussen tocht er om de pastorie en een beeld zoon. Waar is de duivel nou mee bezig, zei het in hemzelf. Dat hij me als zoon tinken liet op een snijn en dan nog wel had ik gestje op de preekstoel. Ik je niet om die beeld zoon heen te zetten, dacht er. Ik zal de duivel zien litten dat ik daar heel nog geen aandacht om besteed. Ja, vorige weken hebben we het dat de duivel al net wil dat we bidden gaan. Dat is, ja, bidden. Dat is eigenlijk praten met God, dat we hem van alles vertellen. En hij, de duivel wil ik net, dat is hoe lustig naar wat God zijn dit zei ze wil. Dat kan baren wanneer je in het circus is of mijn bibelstudie bezig bent, dan zal er beziek je om die aan allerhande oren dingen tinken te litten. Dan kist ik vreeg je om God om dat te helpen om die te concentreren op wat het Cindy Caesar wil. Want stel je voor als toen bij de koning op bezoek je mocht. En hij zei dan wat Cindy. Dan zou je toch ek heel goed jaren wat de Caesar zoe. Als christenen, als leeuwen in het circus binnenwanden komen of bij een bibelstudie. In de naam van de Heer Jezus, dan is hij daar. Kist op vertrouwen, want dat had hij beloofd. En daarom moeten we altijd heel goed jaren naar wat er tjernusissen wil. Als de Bijbel uitlijn wordt, als we lezen en de mijnwander over praten. En een mooi gebed was toen aan bidden kinst, waar het begin van een kinst. Dat is ook het gebed wat de oude priester Eli leerde, want Samuel doet er nog een jonkje weer. En dat staat in 1 Samuel 3 vers 9 bij. Sprek, Heere, want jouw tjenstvijnd harket. Want Safir joert het verhaal uit Spurgeon zien binnentijd. Ja, en heel vaak, ja, vierden we ook om te bidden, om te praten met God. Maar we mij altijd wegkomen. Want dan kunnen we ons herstellen en genezing brengen. Herstel ons land.

Herstel ons land, opwekking 452. Ja, doet ik dit verhaaltje las in wat ik vorige week ook broekhaaf in een uitsturing. Hoe speurt je en bidden en dat er eigenlijk al uit wie om net te bidden om een oorlogroute te rennen. En ja, de dominee die op een preekstoel steert en ik onder pastorietocht, onder beeldzoon in de tuin. Ja, ik dacht, Tjerkie, dat had toen ik al wel eens mee maken. Ik weet nog de allereerste keer dat ik Gospel Time die in het programma helemaal in, want daar zat ik een hele beetje mee bezig geweest. En dat was mijn allereerste uitsturing. En toen de nacht, ik hier zo'n onrest over mij. Nou, als ik daar naar luisteren hier, dan hier ik het hele programma op de kop zet. Maar Mianne is op bed, ik zei, hut op, Jimmy zelf. Die onrest, die komt net van God. Het weer fut, het weer rustig. Zo'n bot willen we plegen. Dus ja, we moeten eens op God focussen, wat hij wil. En ik had het programma net weer op een kop zet. Ik had gewoon broekenzaken maken hier. En wat een rest joeg dat. Ja, dat wil ik toch even zeggen. Soon returns, jongen, nou, gebed.

Prayer for the City. Dat wat zong toch het Oslo Gospel Choir. Ja, dan wil ik nog even een stukje lezen. Vertellen over ja, iets wat we juster ook bij de gemeente lezen hebben. Dat komt uit het vijfde evangelie, de Nazarim. En heel bijzonder eigenlijk. Yahushua zei, God zei, wees net bang voor de vijandigheid van de mensen of de listen van deze wereld. En ja, de listen van de duivel. Groei boppen die omstandigheden uit. En wees als de waterlelie. Zij riest op uit de modder. Ze zit in het modder. En komt uit het troebele wetter naar boppen. Dan gaat ze naar boppen, naar het zinnenlicht daar. En dan gaat die mooie bloem hierben wat we zeggen. Streef er altijd naar om boppen die persoonlijke omstandigheden uit te groeien. Om ze sterker te worden. De meisje wat een makkelijke levenswaai terugrint, is nooit zo goed als de meisje die de moeilijke waai gong had. Want ja, terug moeilijke dingen, omstandigheden leest, ja, en dan wist ik weer sterker terug. Het leven had maar twee doelen. Om te testen en te leren. En voor die dingen is deze aarde heel goed. En dat is, komt een boek uit, het is een citaat uit het boek van de Nazarim, hoofdstuk 4, vers 31. Dus wees als de waterlelie die komt op uit de modder in het grauwe wetter. We sjuggen hem net, maar dan op een gegeven moment komt er inderdaad Bob in een sjust een prachtig mooie bloem die het iepengit uit de zinnen erop schijnt. En hij ziekert het licht. Ik zal met wij het licht, ik ziek je. Ja, en dan haak ik nog een fysiekje. Ik denk misschien qua tekst. Vult het hier ook heel mooi op oren. Het is van Nienke en van Helia. Die vonden dit een heel mooi nummer. Dat draai ik van een beetje in Gospeltime. Hast u ook een fysiekje? Kist altijd een mailtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Dan nou het nummer van Nienke en Helia van de Casting Crowns. Nobody.

De casting crowns mij het nummer Nobody. Ja, we leven je voor de vrouwen om te zien laten dat we, ja, we leven je alleen nog, eigenlijk alleen nog maar voor Jezus. Nobody but Jesus. Ja, en waar ben ik nou eigenlijk? Maar toch, het gaat om hem. Daar gaat het om. Dat we je fysiekje van Nienke en van Nelia. Hast u ook een mooi nummer was graag keren worst? Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl en vertel er ook gewoon even bij waarom is dat zo mooi vindt. Ja, dit oor zit er ook al bijna weer op. Ik wil afsluiten met een nummer wat zong wordt door leerlingen van het Gomarus College. Dank u. Ja, voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Ja, en na je reclame is er nou ben ik er weer. Maar nog een heel oren, gospelmuziek en nog volle meer. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternaidscherk.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
13: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
16: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
15: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
16: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
17: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
18: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
17: Schitterend!
19: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
17: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
20: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
21: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorps uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niks bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
25: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
28: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
29: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
28: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
30: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
31: NOF PC, daar kun je wat mee.
30: NOFPC.nl.
28: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
29: in Ford en Opel.
32: De pannenkoektrein!
33: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
32: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
34: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
35: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
34: Baarsmazitcomfort.nl.
36: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
21: Dit is RTV NOF.
37: My No Gospel Time.

Einde van het begin, zong toch Gerard Troost. Ja, goeie met je doe. Juist naar Gospel Time. Een programma boren voor gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende bejaardskip. Ik op deze snijn. Tien mei, moedersdag. Ik ben er alle snijnenmetjes van 12 tot 4 uur in steeg van de sport uit Sturingen. En net maar op de menjonne. Moet even wennen, maar dat komt wel goed. Dit is 4 tot 4 alweer het laatste uur van een beetje. Dat betekent dat ik straks wat in agenda zit. Ik ga wel wat binnenkrijgen, dus dat kan ik even meenemen. Ik ga vernijs Russe volg de broers en zussen. En ik wil een bemoedigende bjatskip hak mijn naam. En natuurlijk een soort muziek. En dan geef ik al mijn verder. De Godspel, een gospelgroep, zit niet in Westerijn. De groep is al lang opgeheven, maar ze had nog een hele mooie cd. Die hak van hun, en de hakken noemde van Utzocht. Testify to Love, van De Godspel.

Ja, dat is weer een 12 noemers achter, man. De eerste wie Testify to Love van de Godspell. En daarachter de Heer is mijn moeder. Een noemer van een cd van uit de serie Psalmen voor nu. Ik gaf van een beetje, ik ben een gedicht, mijn naam van Sietse Werkman. Het komt uit zijn allerlijste bundel over geloofsgenade, schoonheid en verwondering. En wat ik van een beetje lees, dat, ja, ik lees het in Nederlands, het komt toch wat beter over, denk ik. Maar het is gewoon een trogdenker om gewoon eens rustig over een trog na te denken. De oude willig. Met zijn inmiddels kromgegroeide, knoestige oude takken stond daar de oude wilg al jarenlang, uitkijkend op de eendenkooi in het Weidse hoge land. Hij had ze allemaal zien komen, van dichtbij en veraf. De jonge aanplant en de oude bomen, helemaal achter in de kooi.

er al vroeg, toen hij nog soepel, speels en buigzaam was, een scheurtje ontstaan in zijn nog jonge, gave huid. Die kleine scheur werd met de tijd door storm en tegenwinden en door zijn vele avonturen steeds langer, dieper en ook breder. En zo was er na vele jaren vanaf zijn kalanda al minder volle kruin tot aan zijn in de vette klei gevatte wortels een groot en gapend gat ontstaan. Het had hem verzwakt en ook ontmoedigd soms. Kwetsbaar gemaakt door woeste westenwinden die rukten aan zijn uitgeholde stam. Hij maakten tot een wankele reus. Voor zijn omgeving echter was hij groot en gaaf. Zelfs een attractie en ontmoetingsplek geworden. Eerst had de wilg niet zoveel op met al die interesse. Had slechts stilzwijgend toegezien. En af en toe een lichtelijk, wel of niet instemmend kraken laten horen. Zo hadden door de jaren heen, binnen de ruime holte van zijn stam, velen bescherming en vertier en ook voldane rust en veiligheid gevonden. Nu was een breed gebarsten barst niet meer zijn zere plek, maar was het een wijds, bijna intiem gebaar, een vriendelijk welkom en ontvangst geworden. Het waren jong en oud die bij hem kwamen. Er werd gelachen en gehuild, gekeuveld en geknuffeld, en hij keek vaderlijk vertederend toe. Zo was de kleine scheur van vroeger niet meer een pijnlijke herinnering. Nee, voor de oude wilg en zoveel anderen was het veranderd in een veel geliefde ontmoetingsplek. Tot zover het verhaal over de oude Benjamin. Martijn Buwalda, hij zong nou een bergrede.

Ja, dat wil Martijn Buwal dan mij een berg reden. Ja, ik dacht, dan sluit het volgende verhaal er wel heel mooi op aan op dit nummer. Houd moed, ooit komt er een dag dat God die rjocht door het water ik bad. Wat mensen die ik onderdogen was, ik meemakers. Ja, en ja, ik vond een beetje weer... een verhaal mijn naam, hoe is vervolgde broers en zussen en van een beetje het verhaal van Isha. Zij komt uit Azië. Isha, ze is zo'n 20 jaar en ze groeide op in een eremgezin dat de Sikh religie aanhing. Ze volgde heel trouw alle rituelen van haar leeuwen en al voelde ze diep van binnen een leegte. Toen ze 16 jaar was, droomde ze ervan om te gaan studeren. Maar er was één probleem. Haar familie kon dat net betalen. Isha, wie heel wat teleurgesteld, doet dat net terug kunnen gaan. Ja, ze zeggen dream in duigen vallen. En dat kun je zelfs afvieren dat ze heel depressief was. Ze zegt, liep je net mee zitten. Totdat ze toch een squalle vriendin uitnodigen waard voor een tjerkendienst. En er weer er een die voor haar bidden ging. Die haar vertelde dat Jezus, dat Jahusha van haar houde. Isha viel een diepe vrede in haar hart en joeg haar leven om Jezus. Ja, haar familie kwam er al heel gauw achter dat Isha een eigen geloof vierde. De gevolgen, die waren heftig. Isha werd mishandelen en ze werd het huis uitzet. Toch bleef ze actief in de kerken en haar geloof groeide. Doet haar heid hem dit zeggen, gebeurde er een wonder. Ze wierden rekken terug dat hun dochter zou stonvestig weer en daartro kwamen ze te geloof. En de bekering van het gezin, dat leidde tot een hele grote tjinstoon in het dorp. Hun huis was onvallen. Ze waren bedriegen met stokken en met zwurren. Net ien mocht hun meer wetter of eten verkeerpje of een baan aanbieden. De huidige mem van Isha waren mishandelen en Isha die rek haar baan als juf kwiet. Dagenlang ziet het gezin zonder eten en drinken. En er weer net ien niet hun dwarden te helpen. Wanhopig baden ze om hulp in God Jedde. Een vakhonger, een lokale Iependoorspartner, bezocht het gezin. Hij bemoedigde hen, bad met hun en hielp hen om weer een lietswinkeltje op te zetten. En dat betjutte een nieuw begin voor dit gezin. Inmiddels werkt Isha nachts in een fabriek, studeert ze in de miantiet voor haar master en metzinnet ze in een beetje de klanten in het winkeltje. En waar dat maar mogelijk is, deelt ze ook bijbelversen met haar klanten. Isha's getuigenis draagt vrucht. In een heerlijks kemmeke achter het winkeltje leidt ze een hoersgemeente, waar inmiddels zo'n 30 leeuwigen geer komen. Het is net makkelijk om alle rollen te vervullen die ze nou had. En dat midden in zijn vijandige omjouwing. Isha is vaak heel wurig. Maar als er aan haar vregen wordt waarom ze het net opjouwt, deelt ze mij strelende egen. Ik haf Gods leefde field. En daarom jouw ik het net op. Ontzaan vier oer Isha. Jeremy en Adrian Kemp's jongen nou, whatever may come.

Whatever may come. Jouw harde mij vast en dankzij jouw liefde kunnen wij overwinnen. Whatever may come, Jeremy en Adrian Kemp. En nou kiest Jeremy een gospelkoor, Our Choice uit Lauwersoog. Ze zongen, Heer, machtig God, ik loof u.

Ja, dat weer gospelkoor, oude Joyce uit Lauwersoog, maar ik noem maar Heer, machtig God, ik loof u. Ja, en dan hebben we een persbericht binnenkregen van het Pinksterfeest van Kleester, want dat komt er ook alweer aan. Nou, dat lees ik van een beetje even voor en dat doe ik maar in het Nederlands. Even een beetje makkelijk. Pinksterfeest van Klooster 2026. Bijzonder programma rond het thema Liefde in Actie. Het Pinksterfeest in Veenklooster is al tientallen jaren een begrip in de regio en verder buiten. Van zaterdag 23 tot en met maandag 25 mei komen opnieuw duizenden bezoekers samen om Pinksteren te vieren. Dit jaar staat het evenement in het teken van het thema Liefde in Actie. Zaterdag 23 mei begint traditiegetrouw met een mannenontbijt. Dit jaar met spreker Teun van der Velde. Tegelijkertijd vindt er een vrouwen-event plaats met high tea, samenzingen en een workshop. Aanmelden voor beide programma-onderdelen kan via de website. 'S Middags staat er een nieuwe editie van de populaire Brommetocht op het programma. Inschrijven kan via de ticketpagina. Deelnemers ontvangen een uniek Pinksterfeestvaantje. Voor de kinderen is er de leuke show van Kikker tot Prinses, van verhalen vertellen, poppenspeler en goochelaar Matthijs Vlaardingenbroek. In de tabernakel is er een mooi seminar, de Bijbel van lezen naar luisteren. En de zaterdag wordt afgesloten met een sfeervolle samenzangavond met pianist Harold Kooi, organist Ronald Knol en onze eigen Pinksterfeestprojectkoor. Dominee Ineke de Kok Mellema zal deze avond voorgaan. Het concert begint om 8 uur en is vrij toegankelijk. Op zondag 24 mei, de eerste Pinksterdag, is er om 1:30 'smiddags een concert van Lef met avondmaal, geleid door dominee Gerrit Lokema. Voor de kinderen is er een leuke kidsprees en workshops met onder andere levend tafelvoetbal. In het Veenkloosterbos is een workshop Tikva. Aanmelden kan via de website. Iets nieuws dit jaar is restaurant Weiland. Samen dineren en overdenken wat we eten met Theo Mulder. Opgave via de website. 'S Avonds volgt een van de hoogtepunten van het weekend. Een concert van de band New Worldson. Tickets voor het concert zijn verkrijgbaar via de website. En dan maandag 25 mei. Traditiegetrouw start de Pinkstermaandag met een openluchtdienst in het Veenkloosterbos. Dominee Nicola van Amerom zal voorgaan. De muziek wordt verzorgd door Peul Jozefzoon en Regenboog uit Dokkum. Tegelijkertijd is er een speciaal kinderprogramma met Ellie Zuiderveld. 'S Middags is er weer een interactieve beleefroute in het Veenkloosterbos. In de tabernakel is er de seminar Impact van Aanbidding. Op het Pinksterplaza is er markt, lekker eten, springkussens met het Oegandese kinderkoor en Salvation Dance Center. De slotdienst van het Pinksterfeest 2026 zal worden verzorgd door Martin Brandt en Henk Doest in samenwerking met de Amsterdam Staaf Songsters van het Leger des Heils. En verder beginnen we elke ochtend met gebed in de tabernakel. Verzorgt Pinksterplaza het hele weekend de catering? Zullen er interviews en gesprekken plaatsvinden in de social studio? Is er live muziek op het buitenpodium waar jij of je koor zich voor kan aanmelden via de website? Het Pinksterfeest vindt plaats in en rondom Veenkleester en is vrij toegankelijk met uitzondering van enkele onderdelen waarvoor tickets vereist zijn. Informatie over het volledige programma en de ticketverkoop is te vinden op de website www.pinksterfeest.com. Dus de website is www.pinksterfeest.com. En de organisatie heet u van harte welkom om samen het Pinksterfeest 2026 te beleven. Vol geloof, ontmoeting en liefde. Want Safir, het persbericht over Pinksterfeesten. Dus alvast even mooi om te weten en in de agenda te zetten. Martin Brandt komt langs. Ik dacht mooi om even een nummer van hem te draaien. Hij zingt: Mijn leven is mijn liefdeslied.

Dat weer Martin Brand mij het noemen. Mijn leven is mijn liefdeslied. Ja, dan haak ik nog even een paar agendapuntjes. Vond ik op onze website rtvnorf.nl onder het kopje agenda. Onkomende snijn, zondje mai, dan is er een zangmiddje in Dwarpshuis de Bosk in Zwijgenbosk. Een zangmiddje die we het organiseren met liederen van Johannes de Heer. Bezoekers zijn welkom van oude meetjes traaien oren, waarna je programma om 11:00 van start gaat. Elsenien, die het hart van de Jerres jongen, is van harte welkom om deze meetje bij te wijnen. Dat is dus in Zwijgenbosk. Dan het Strandheemfestival viert de 10e editie. Kom naar huis. En dat zit centraal tijdens het Hemelvaartsweekend. Tijdens dit weekend van 14 tot en met zondje mei vindt in Opijnde, Grijns, de 10e editie van het Strandheemfestival plak. Wat ooit begon is als een evangelisatiecampagne is uitgegroeid tot een laagdrempelig, meerdaags christelijk festival waar ontmoeting, muziek en leeuwen centraal staan. Maar je thema, kom naar huis, nodigt het festival bezoekers van alle leeftijden uit om stil te staan bij leeuwen, verbinding en thuiskomen bij elkaar en bij God. Alle informatie, kaarten en dagprogramma en parkeren is gratis. En alle informatie, het hele programma, het is een heel soort, het was feestend vol om hier al je te vertellen. Maar dat kun je al je vinden op de site strandheemfestival.nl. Dus strandheemfestival.nl kun je alle informatie vinden over dit festival. Wat houden we het van Thomas je 14 tot en met snijn zondje mai. Dat weer even de agendapunten. Dan kies nog Jernij aan Poelstra. De titelsong van de cd Masterpiece of Mercy.

Dat win Ellie en Rick het mij het noemer Geef ons vrede. Ja, op deze snijn zit gospeltime er al bijna weer op. Voor orenwieke snijn, dan weet je, hoop ik er om 2 uur weer te wijzen. Hast u ook een fysiekje voor dit programma, een noemer was mooi vinst. Dat mij zal insturen, stuur dan even een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. En zet er ook even bij waarom, als dat noemer graag jaren worst. Ja, ik zou zeggen ze blijven lekker jaren naar je deze sturen. Want straks dan neemt Harry Nienhuis het van mij oor. Dan is er weer geloven en beleven. En om zo'n, om 6 uur, had hij het programma Woordklanken. Met Harry Nienhuis. Dus blijven lekker bij. Ja, en orenwiek een beetje? Nee. Snijden een beetje? Hoop ik er om 2 uur ook weer te wijzen. Ik wens je hem al hier een gezegende week. En graag ont een orde keer.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: TD Noord.nl.

0: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus met de 4 in het midden.
10: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
15: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
16: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
21: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Demonstranten bekogelden de politie met vuurwerk, blokkeerden wegen en belaagden voertuigen. Ook raakte een boa lichtgewond. De mobiele eenheid werd ingezet toen de situatie uit de hand liep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Een 15-jarig meisje uit Oostgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
22: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
23: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
24: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
25: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
3: nofpc.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
27: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
28: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
29: Bakken? Zullen we even op een stoel?
30: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
29: Baasmazitcomfort.nl.
20: Dit is RTV NOF.
31: Mijn no, geloven en beleven.

0: Hartelijk welkom, luisteraars, in deze uitzending van Geloven en Beleven. En de uitzending gaat over het Bijbelse land Israël. En onze gast is dominee Monen uit Suyawoude. Hartelijk welkom in deze uitzending.
1: Ja, dank u wel. Ja. Nog eventjes voor degenen die mijn stemgeluid nog nooit gehoord hebben. Dominee Monen uit Suyawoude, vlakbij Burgum. Amsterdammer van afkomst, dat is duidelijk te horen en dat blijft het ook wel. Kerkelijke achtergrond, ik ben officieel emeritus predikant van de PKN, maar lid van de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum, waar ik ook heel regelmatig mag voorgaan. En ik wilde met u zo eens wat kijken naar eigenlijk hele bekende bijbelteksten. Wij hebben allemaal een probleem. Sommige bijbelteksten zijn bij ons, als ik het zo mag zeggen, verschrikkelijk populair. En wee je gebeente als een dominee of wie ook daar iets van zou afhalen. Ik noem maar eens een hele bekende tekst uit het laatste bijbelboek, Openbaring. Daar staat het 2 keer, en het komt zelfs uit Jesaja, dat de Heere God alle tranen van de ogen zal afwissen. Nou, er zullen weinig kerkgangers zijn die tekst niet kennen. En dat moet zo blijven en dat willen we graag overal neerzetten en beleven. Maar er zijn ook bijbelteksten en bijbelgedeeltes die bij ons eigenlijk, nou ja, wat minder in de belangstelling staan. Waarvan mensen misschien zeggen, nou staat dat er? Dat heb ik eigenlijk nog nooit zo gezien. Ja, dat is toch een probleem, want wij geloven aan de ene kant dat de Bijbel, de hele Bijbel, Openbaring van God is. Daarin maakt hij zich bekend. Maar dan ook wel graag de hele Bijbel. En niet een kleine, dunne selectie van die Bijbel. Het is net of we een sterretje zetten bij hele bekende, populaire teksten. En de andere, dat staat er dan ook wel. Maar dat is me nooit zo opgevallen. En een deel van die teksten die eigenlijk wat minder in de belangstelling staan, ik heb daar vroeger zelf ook last van gehad, dat is bijvoorbeeld in de eerste hoofdstukken van het evangelie van Lucas. Als ik zeg, nou, we gaan vanavond eens kijken naar Lucas 1 en Lucas 2, dan zult u zeggen, nou, het is toch nog geen kerst of adventstijd, hebt u gelijk in. En als ik u zou vragen, nou, waar gaan Lucas 1 en Lucas 2 over? Dan zegt u, ja, dat is over Johannes de Doper en de geboorte van Christus. Nou, dat hebt u helemaal goed. Maar wat staat er nou eigenlijk allemaal omheen? En gelooft u met mij dat elk woord in de Bijbel daar zo moet staan? Ik ben in de loop van de jaren steeds meer tot de ontdekking en de overtuiging gekomen dat elk woord dat in de Bijbel staat door de Heere God daar precies zo gewild is. Het is maar niet in grote houtskoollijnen een verhaal over Gods liefde voor een zondige wereld. Maar elk woord heeft daar een functie. En soms hebben we dat jarenlang of eeuwenlang niet gezien. Maar in onze tijd worden dingen misschien steeds meer zichtbaar. En dan denk ik vooral vanavond aan de wortels die het evangelie heeft en die de Heer Jezus Christus heeft, helemaal in Israël. En dan ben ik thuis nog eens gaan zitten en ik heb dat hele bekende Lucas 1 en Lucas 2 eens doorgenomen, woord voor woord en ik zou wel zeggen letter voor letter. En het eerste wat ik er even bij op wil merken, wij kennen 4 evangelisten in het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En de wetenschap gaat ervan uit dat Lucas de enige niet-Jood is. Lucas was arts, maar hij was ook, wij zouden zeggen, een Griek, een heiden, een niet-Jood. Hij schrijft ook voor de heidenen en hij laat zien, zeker in het Bijbelboek Handelingen, dat het evangelie van Christus de hele wijde wereld gaat bereiken. En Handelingen eindigt dan met het punt dat we in Rome komen. Nou, dan is het des te opvallender dat Lucas, die geen Joodse achtergrond heeft en ook niet voor Joden schrijft, toch zo ongelooflijk nauwgezet ons wijst op de Joodse wortels van het evangelie. En hij begint zijn evangelie met te zeggen, ik ben alles nog eens nauwkeurig nagegaan wat ons verteld en overgeleverd is. En ik heb het in geregelde orde voor u, mijn vriend, opgeschreven. Dus Lucas die zegt, ik schrijf maar niet wat. Hij schrijft geleid door de Heilige Geest, maar dan ook uiterst nauwkeurig. En dan begint het Lucas-evangelie, na deze inleiding, met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Nou, Lucas had zich er, ja, een beetje oneerbiedig gezegd misschien, wat makkelijk vanaf kunnen maken van er was een priester en die was getrouwd en die hadden geen kinderen. Maar Lucas vindt het belangrijk, dat betekent, de Heere God vindt het belangrijk om heel nauwgezet aan te geven van wie is het en wat gebeurt daar nou eigenlijk? Zacharias is een Joodse priester, dat moeten de heidenen, wij dus, heel goed weten. En hij is getrouwd, ja niet zomaar, maar volgens voorschrift getrouwd met een vrouw uit de priesterstam. Uit de priesterstam, uit de dochters van Aaron. Misschien denkt u nu al, zou dat die Grieken een zorg geweest zijn met wie ze getrouwd was? Nou, het is de Heere God blijkbaar wel een zorg dat wij dat allemaal precies weten. Elisabeth uit de dochters van Aaron, dus allebei uit het priestergeslacht. En er wordt van ze gezegd, ze waren vroom en oprecht en ze waren wetsgetrouwe mensen. Wetsgetrouwe Joden dus. En dan moet je er niet stiekem, laat ik zeggen, evangelisch of oud-gereformeerden van willen maken. Zij waren Joden die stipt en nauwgezet de wet van Mozes volgden. En dan wordt er verteld, ze waren kinderloos, Elisabeth kon geen kinderen krijgen en ze zijn allebei oud geworden. En wat er dan gebeurt, Lucas benadrukt, het gebeurt in de tempel. Niet zomaar ergens, belangrijk, het centrum van de Joodse eredienst in die dagen. En waar dan in de tempel? Het is de beurt van Zacharias om het reukoffer te brengen. Je zou haar zeggen, Joodser kan het niet. En dan gebeurt het volgende. Buiten staan de mensen te wachten. Als het offer gebracht is, dan komt Zacharias naar buiten en die zal ze zegenen. Maar Zacharias heeft gebeden. Eerlijk gezegd, u en ik hebben er altijd van gemaakt dat Zacharias en Elisabeth die hebben jaren om een kind gebeden. Dat zullen ze vast ook gedaan hebben. En dan is er opeens een engel die zegt, uw gebed is verhoord. O, zeggen wij, dat was het gebed om dat kind. Maar, dat staat er niet. Er staat, uw gebed is verhoord. Wat zou Zacharias nou gebeden hebben? Eén ding weten we zeker. Wij weten van elkaars bidden soms maar weinig. Eén ding weten we zeker. Dat bij elk gebed gebeden werd om de verlossing van Israël. En de engel zegt nu, uw gebed, de verlossing van Israël, is verhoord.
0: Dat is een goede duidelijke inleiding. Ja, maar dan komen we weer terug bij de tekst die we gelezen hebben, het herstel van Israël. Maar in feite is het toen al zo begonnen. Daarmee is het begonnen. Toen was de Heer al bezig met de komst van de Messias, van zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde, ook mee voor Israël. We gaan luisteren naar een lied en dat wordt gezongen door het Holland Koor in Jeruzalem en dat heet Maranatha.

0: Gaan we mee verder.
1: Ik heb dus net benadrukt dat wij ervan maken dat Zacharias, nou, ik zou zeggen tot zijn stokoude dag gebeden heeft om een kind. Maar ik kan me voorstellen dat Zacharias en Elisabeth, toen ze 50, 60 waren, zoals dat in het leven wel kan gaan, zeggen, nou, het is blijkbaar niet Gods wil meer dat wij hier om bidden. Maar één ding staat vast, hij bad om de verlossing van Israël en de engel zegt, uw gebed is verhoord. Het gebed om de verlossing van Israël. En dan wordt de geboorte aangekondigd van een zoon, hij zal Johannes heten. En dat kind, dat zal een Nazireër zijn, staat er in Lucas 1 vers 15. Hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken. Precies zoals Simson in het Oude Testament, geen scheermes op zijn hoofd. En wat zal hij gaan doen? Ja, zeggen wij als kerkgangers, nou, dat weten we wel wat Johannes de Doper gaat doen. Die gaat de komst van de Messias voorbereiden. De komst van de Christus aankondigen. Hij is wegbereider. Zullen we weer eens lezen wat er staat eigenlijk? Er staat allereerst, hij zal velen van de kinderen van Israël bekeren tot de Heere hun God. Dus het eerste werk van Johannes de Doper is niet om de heidenen, de Nederlanders of de Belgen of wie ook met iets te bereiken, maar dat de mensen van zijn eigen Joodse volk, die er wel bij hoorden, maar toch afgedwaald konden zijn, dat zij de eerste zijn om terug te keren tot de Heere hun God. En hij zal, Johannes de Doper, zal dat doen in de geest en de kracht van Elia. Elia, de man van de Horeb, waar hij God ontmoette, de Horeb of de Sinaï. Zo zal Johannes de Doper met de wind van de wet in de rug, om het zo eens te zeggen, de harten van het volk terug mogen brengen naar de Heere hun God. Hij zal een wel toebereid, toegerust volk voor de Heere God bereiden. Dat is het eerste wat er gezegd wordt. Nou, dit speelt zich af in het zuiden van Israël, in Judea. En dan in het volgende gedeelte, in Lucas 1 vers 26, worden we verplaatst naar het noorden van het land. Het hele land wordt erbij betrokken, let u erop. En dan is niet de priesterdynastie in beeld, maar de nazaten van koning David. Dus enerzijds de nakomelingen van Aaron, de priester, en hier de koning, de nazaten van koning David. Jozef en Maria. En Maria, dat is onze benaming, heette natuurlijk Mirjam, zoals de zuster van Aaron. En dan wordt daar aan Maria, aan Mirjam, een kind aangekondigd. En dat kind krijgt de naam Jehoshua, Yeshua, de Heere redt. Wij spreken, en dat mag natuurlijk, in de Griekse benaming over Jezus. Maar officieel heette hij Jehoshua, de Heere redt. En hij, wordt er gezegd, zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En als wij dan vragen, en met welk doel kwam Christus nu tot ons op aarde? Dan zeggen wij als doorgewinterde kerkgangers, ja, tot ons behoud, om te sterven aan het kruis, de vergeving van de zonden, het eeuwige leven verwerven voor ieder die gelooft. En dat is allemaal waar, maar dan slaan we wel weer een heleboel over. Wat wordt er tegen Maria gezegd? Dat dit kind groot zal zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd. En dan komt er zo'n vers waar we eigenlijk gemakshalve overheen lezen. Het eerste is, en de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. De troon van zijn vader David, dat is het eerste wat Christus zal krijgen. En ik denk dat velen van u zeggen, ja, de Bijbel moet je letterlijk nemen. Nou, daar ben ik het nou helemaal mee eens. De Bijbel moet je strikt letterlijk nemen. Maar dan ook dat de Heere Jezus Christus, Yeshua, de troon van zijn vader David krijgt. En dan wordt er gezegd in vers 33, hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. En als de Heere God zegt tot in eeuwigheid, dan is dat tot in eeuwigheid. Dan is dat niet beperkt tot het Pinksterfeest, want er zijn helaas ook in de kerk mensen, zelfs hooggeleerden, die zeggen ja, allemaal mooi dat Israël en zo, maar na het Pinksterfeest zijn ze net als de andere volken. Nou,

0: Dat is nou jammer, want de Heere God zegt het anders, dat hij voor eeuwig de troon van zijn vader David zal hebben en als koning over het huis van Jacob zal regeren. Tot in eeuwigheid en zijn koningschap zal geen einde nemen, staat in het slot van vers 33. Zijn koningschap zal geen einde nemen. En als wij nu zeggen, ja, maar wij mogen er toch ook bij horen? Nou, dat is nou het grote geheim. Galaten 3 vers 29, daar staat het zo mooi, dat vers, dat mogen we eigenlijk allemaal wel uit ons hoofd kennen. Galaten 3 vers 29, namelijk, daar staat, indien gij nu van Christus zijt, dus als u van harte in Christus gelooft, dan zijt gezaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Dus door het geloof in Christus worden wij een deel van Gods uitverkoren volk. En dan, nadat dit tegen Maria gezegd is, dan komt weer een volgend deel, de lofzang van Elisabeth. Maria gaat bij haar verwante Elisabeth op bezoek. En als Elisabeth, als het bezoek plaatsvindt, dan komt daar de lofzang van Maria. En die begint er met, mijn geest heeft zich verblijd, enzovoort, enzovoort. En hij heeft zich Israël, zijn knecht, aangetrokken. Wij zouden zeggen van, nou, de Heer Jezus gaat komen en hij zal onze zonde en smarten dragen naar het kruis en verzoening brengen. En dat is helemaal bijbels waar, maar het eerste moet toch op de eerste plaats staan dat er gezegd wordt, hij heeft zich Israël, zijn knecht, aangetrokken om te gedenken aan barmhartig gelijkheid, gelijk hij gesproken heeft tot Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. Dus weer Abraham en zijn nageslacht en de Heere God trekt zich het lot van het Joodse volk aan om door dat Joodse volk redding te brengen. Gesproken heeft tot onze vaderen. En welke vaderen zijn dat? Ja, de Joodse vaderen. Ik heb ook een voorgeslacht en ik weet zelfs dat ik de 17e nazaad ben van een molenaar uit Brabant in de 15e eeuw. Allemaal prachtig en mooi en leuk. Maar er wordt hier gesproken over Abraham en zijn nageslacht. Dat ik door het geloof in Christus bij het nageslacht van Abraham mag behoren. De Heere heeft zich voor eeuwig Israël, zijn knecht, aangetrokken. En dat is weer een aanhaling uit het Oude Testament. Israël, zijn knecht.
1: En dan gaan we nu eerst weer even naar een lied luisteren. Dan kunnen we luisteren naar een typisch Joods lied. En dat heet Avinu Malkeinu.

0: En wij gaan weer verder met de Bijbeluitleg.
1: Ja, dank u wel. We hebben tot nu toe gezien wat er in Lucas 1 gezegd wordt over de komst van Johannes de Doper en wat zijn eerste taak en roeping zal zijn. Wat tegen Miriam gezegd wordt over de geboorte van het kind, dat hij de troon van zijn vader David zal krijgen en als koning zal heersen tot in eeuwigheid. We hebben de lofzang van Maria gezien. God heeft zich Israël, zijn knecht, aangetrokken. Misschien hebt u al een beetje gezien dat het eigenlijk in de Bijbel om meer gaat dan de vraag alleen of ik behouden zal worden. Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Dat wij weten mogen dat wij in Christus voor eeuwig behouden zijn. Want buiten Christus is een mens, zegt de Bijbel, verloren en blijft hij verloren. En blijft hij buiten staan in het donker. Maar Gods plan is nog veel groter dan dat hij mij behouden wil. De Heere God trekt zich het hele heelal aan. Heel de schepping, alle volkeren, Jan Rap en zijn maat mag ik zeggen. En dat begint in Israël. En dan ga ik nu kijken naar wat er gebeurt op de achtste dag. Wij lezen dan in Lucas 1 vers 57 en volgende het grote moment van de besnijdenis. De Berit Mila heet het op het Hebreeuws. Dat is ja, het ultra-Joodse feest, het teken van het verbond tussen God en zijn volk. En pas op dat moment van dat grote gebeuren wordt de mond van de oude priester Zacharias, de vader van Johannes de Doper, geopend. En nogmaals, als het niet belangrijk was, zou het er niet staan in de Bijbel. Er staat in Lucas 1 vers 67 dat zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. Lucas schrijft het met nadruk, zoals op het Pinksterfeest. Niemand zal in twijfel trekken dat de discipelen, de apostelen, spreken door de Heilige Geest en dat het allemaal waar is. Dat is hier dus ook allemaal waar. Zacharias wordt door de Heilige Geest vervuld en hij profeteert. En wat zegt hij dan? Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Dat is, mag je zeggen, de eerste naam van onze God, dat hij de God van Israël is. En, zegt Zacharias, hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. Ja, ik ben oud genoeg geworden om te weten wat wij er in de kerk van kunnen gaan bakken. Van ja, hij heeft omgezien naar zijn uitverkorenen. Naar allen die hij van eeuwigheid gekend heeft. Ja, allemaal prachtig mooi, maar het staat er niet. Hij heeft omgezien naar zijn volk. Welk volk? Het Joodse volk. En heeft het verlossing gebracht. En, zegt Zacharias in het volgende vers, door de Heilige Geest gedreven, zegt hij, hij heeft ons een hoorn van heil opgericht. Een hoorn die overloopt van heil in het huis van David zijn knecht. Weer het Oude Testament. De priester Zacharias uit het huis van Aaron, Jozef en Maria uit het huis van David, het wordt allemaal bij elkaar getrokken en er is een hoorn van heil. En, zegt Zacharias, gelijk hij, onze God, gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. De profeten van Israël, wat hebben die aangekondigd? Ja, zeggen wij, de komst van de Messias. Ja, dat hebben ze ook gedaan. Allereerst de Messias in en voor Gods eigen volk. En dan gaat het verder. Zacharias nog steeds vervuld van de Heilige Geest om ons te redden. Wie zijn die ons? Ja, u voelt het al. Van onze vijanden. En uit de hand van alle die ons haten. Nou, ons te redden. In die tijd waren er misschien nog wel Batavieren, maar geen Nederlanders. En als er al Batavieren waren, dan werden ze in elk geval niet gehaat. Er is maar één volk in de wereld dat, je kan haar zeggen, vanaf de zondeval, vanaf Gods plan met Abraham, gehaat is. En dat zijn de Joden. 14, 15 miljoen Joden in deze wereld. En ze worden gehaat. En alles krijgen ze naar hun hoofd. Ook als ze in Amsterdam over straat lopen, misschien nog nooit in Israël zijn geweest. Hoe het ook is, de haat van de wereld richt zich tegen dit volk. Omdat God met dit volk heil gaat brengen voor het hele heelal. Nou, Zacharias die zegt niet alleen om ons te redden maar ook om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen. Daar heb je ze weer, Abraham, Isaac en Jacob enzovoort. En zijn heilig verbond te gedenken. De Heere God heeft een verbond gesloten met Abraham. En dat is een verbond voor eeuwig. En als u dat nu of straks nog eens eventjes wilt nazoeken. Ik noem bijvoorbeeld Genesis 12. Waar de Heere God tegen Abraham zegt. Ik zal zegenen wie u zegenen. Denk erom. En vervloeken wie u vervloeken. Wie zich tegen Gods volk keert, wordt vervloekt. En met Abraham zullen alle geslachten gezegend worden. En dan in Genesis 15, daar gaat het nog een stap verder, nog duidelijker. Het verbond dat God met Abraham sluit, tel de sterren, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En de staat er in vers 18, Genesis 15 vers 18. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggend aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En nog eens een keer in Genesis 17, daar staat weer Gods verbond met Abraham. Abraham is 99 jaar en dan zegt God tegen hem, zie, mijn verbond is met u. U zult de vader van een menigte volkeren worden. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal u en uw nageslacht het land Kanaan geven tot een altoosdurende bezitting. God sluit zijn verbond met Abraham. Hij belooft hem een ontelbaar nakomelingschap, waar ik dus door Christus Jezus ook bij mag horen, in Israël ingelijfd. En hij belooft hem een land voor eeuwig.
0: We gaan nog weer even luisteren naar een lied. En dat wordt weer gezongen door het Holland Koor. En het heet God is ons een toevlucht.

0: Ja, en dan kijken we nog eventjes verder wat Zacharias gezegd heeft, vervuld van de Heilige Geest. En dat het allemaal allereerst op Israël gericht is. In vers 74, daar wordt gezegd dat hij, God van Israël, ons zou geven, zonder vrezen uit de hand der vijanden verlost, hem te dienen. En het is steeds hetzelfde thema. Allereerst voor Israël en dan door Israël heen, door het werk van Christus heen, komt het heil naar de volkeren. En wij mogen erin delen, maar dat betekent natuurlijk nooit dat wij op de stoel van Israël kunnen gaan zitten. Of ik neem aan dat veel van de luisteraars de boodschap van Paulus in de Romeinenbrief kennen, dat er zijn een paar takken uit Israël weggebroken. Wij heidenen, en daar hoor ik dus ook helemaal bij, zijn geënt, ingeplant op Israël. Beroem u dan niet tegen de boom. Denk nou niet, omdat ik een takje mag zijn aan die boom, ben ik opeens de boom zelf en gooien we de boom weg. Dat is nou helemaal de verschrikkelijke vervangingstheologie. Daar zou ik helaas nog vele voorbeelden van kunnen noemen, maar dat doen we nu niet. We gaan nu even een sprongetje maken naar Lucas 2. Ook een buitengewoon bekend hoofdstuk. Elke kerst wordt het heel vaak gelezen. Er wordt, dat viel mij deze dagen nog op, de engelen zeggen tegen de herders dat de Christus, de Messias, geboren is in de stad van David. De engel noemt geen Bethlehem en de stad van David was al honderden jaren volledig uit de mode. En die herders waren nou niet zo geweldig schriftbekend, maar de herders zeggen, oh, laten we naar Bethlehem gaan. De herders die weten dus dat de stad van David, dat kan er maar één zijn, Bethlehem, want dat was de stad van David. En dan, net als bij Johannes de Doper, ook voor de Heer Jezus, het kind, komt de achtste dag, hij ontvangt het teken van het eeuwenoude verbond dat God met Abraham sloot. En als hij dan besneden is, het kind Jezus, dan zijn daar in de tempel Simeon en Anna of Hanna, zo u wilt. En dan komt er opnieuw een loflied, een aanduiding van wie de Heer Jezus is. Simeon zegt tegen Maria, deze is gesteld tot de vallen opstanding van velen in Israël. Dus het eerste waar de zaak op botst of op wordt behouden, dat is in Israël. En dan, daarna, komen de volkeren. En Simeon staat er in hoofdstuk 2 vers 25. Hij was niet alleen vroom en rechtvaardig, maar hij verwachtte ook, wat verwachtte hij? De stichting van een of andere kerk in Friesland of zo. Allereerst verwacht hij de vertroosting van Israël. De Heilige Geest is op hem. En hij zegt, en dan komen wij in vers 32. Dit kind Jezus is licht tot openbaring voor de heidenen. Dat zijn wij dus. Hij zal ons licht zijn, de Christus. En heerlijkheid voor uw volk Israël. Gods glorie daalt op Israël neer en het licht gaat door Christus heen naar de volkeren. En dan mag ik nog één bijzondere persoon noemen. Dat is dan die Anna of Hanna. Er wordt van gezegd dat ze een profetes is en ze is op hoge leeftijd gekomen en ze heeft maar 7 jaar het huwelijk gekend. En wat wordt er dan van die Anna gezegd? Is dat nou belangrijk weer? Het gaat toch om de geboorte van de Heer Jezus? Ja, daar gaat het om. Maar als het God behaagd heeft het zo op te stellen, en Lucas, die voor de heidenen schreef, het zo benadrukt, dan moeten wij het zo willen aannemen. Wat wordt er van Anna gezegd? Is dat belangrijk? Ja, blijkbaar wel. Ze is een profetes en ze is een dochter van Fanuel uit de stam Aser. Nou, wij heidenen moeten blijkbaar weten dat zij een van de 12 stammen van Israël is. En zelfs van een stam die in de ballingschap, eigenlijk menen wij, spoorloos verdwenen zou zijn. En kijk eens, daar komt een vrouw die bij Israël, bij de verloren stammen behoort. Ze zijn er opeens weer. En dan, wat wordt er van Anna gezegd? Ze kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, bij Simeon, bij Jozef en Maria, bij het kind Jezus. En dan spreekt ze over Christus tot wie? Ja, tot ons. Ja, via via uiteindelijk ook tot ons. En ik zal er met plezier over preken. Maar dan moet ik toch zeggen, tegen wie richt Anna? Tot wie richt Anna het woord als eerste? Tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. En daar zie je weer de volkorde. Eerst Israël, eerst de verlossing van Israël, eerst het heil voor Jeruzalem en dan breekt de deur open, de deur van het Pinksterfeest wordt opengezet, het heil gaat over de grenzen heen, de wijde wereld in en heidenen zoals wij hier zijn, wij heidenen van Amsterdam of van Friesland of waar dan ook, wij mogen de Heer Jezus Christus in het geloof aanvaarden en ingelijfd worden in dat ene volk en het verbond dat God voor eeuwig gesloten heeft. En dan verwachten wij, laat ik daarmee de zaak mogen afronden, dan verwachten wij de Heer Jezus Christus waar? In Jeruzalem. Op welke plek? Op de Olijfberg. En dan zal hij voor eeuwig heersen over de ganse schepping. En dan mag ik toch zeggen vanuit het centrum. En dat is en blijft voor eeuwig Israël.
1: Dank u wel voor deze uitleg. Ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben. Het zijn vaak dingen die in de Bijbel over het hoofd gezien worden. En ja, het is ook mijn ervaring dat je op latere leeftijd met zulke dingen pas in aanraking komt. Het is echt een beetje een Bijbelstudie geweest, maar het is heel fijn dat u dat zo hebt toegelicht. Hartelijk dank voor deze lezing

En zo zijn we ook weer aan het einde van deze uitzending. Na het nieuws kunt u luisteren naar Woordklanken, een programma van gevarieerde geestelijke muziek.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus met de 4 in het midden.
5: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
6: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeesje maar in beheining.
10: Maar gewoon CA plus een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
15: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
14: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
15: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
16: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
17: Oeh.
16: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
17: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
16: Raadsma?
17: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
18: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
19: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
20: Thema, liefde in actie.
19: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
20: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
21: WOQS.nl, de specialist in hoormaken stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.

0: aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreams.

Goedenavond, luisteraars. U kunt weer luisteren naar een programma waarin u uw geloof door en met muziek kunt beleven. We leven op dit moment in onzekere tijden. En daarom begin ik deze uitzending met een wel heel bekend lied, wat de toekomst brengen mogen.

We hoorden het lied Wat de toekomst brengen zou. Het volgende lied geeft het al aan, een toekomst vol van hoop.

Het christelijk mannenkoor Pro Rege uit Dokkum zingt Jezus mijn heiland, groot is uw liefde.

Liedboek voor de kerken, gezang 249. Wij leven van de wind. Op de melodie van Dankt, dankt nu allen God.

Een oorspronkelijk Engels lied, vertaald door Ellie Zuiderveld, wordt gezongen door het Zeeuws projectkoor, zoekend naar licht, hier in het duister.

Het Christelijk Urker Visserskoor en het Christelijk Mannenkoor Emmeloord zingen samen: Er is een overheerlijk land.

Het volgende lied is op de melodie van De dag door uw gunst ontvangen, maar het lied heet De Heer beschut wie bij hem schuilen.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ter afsluiting kunt u nog luisteren naar een instrumentale versie van de CD Pro Life. Ik wens u nog een hele goede avond toe.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
14: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
15: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
16: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
20: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
21: Thema, liefde in actie.
20: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
21: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
22: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
23: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
24: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers en een bemanningslid, gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het Hantavirus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in Iraanse gevangenissen is mishandeld, langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september.
0: Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
19: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
26: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
27: De Friese Motorfiets!
26: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
28: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
29: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
30: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
26: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
2: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
1: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
2: Kabel Noord, dat is goed voor elkaar.
3: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metal vrienden en metal vriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Ja, de jongens van Bimarak. Andries.
2: Goedenavond.
1: En Freddy. Maar hij is wel even een beetje dichter bij de microfoon.
2: Ja, zeker.
1: Vriend. En ik heb netjes een dingetje van de telefoon. Zo neem de telefoon wel even uitzetten. Hoor, want
2: ja.
1: Even geloed er even af.
2: Ja, geloed er al.
3: Ja, zeker.
1: Mooi, oké. Okay.
2: Kom door, jongen.
1: Nou, Robert van der Vecht, die zou hier komen. Die hier wat in Walrus. Maar die had vanmiddag, die moest zich aanmelden. Die was ziek, die hier de Amer nice buiten staan. Dat ja, ik... Je mag net mijn hamer komen, dat liet het mij net zo smakelijk hier om in de studio. Dus ik zei,
2: ja, maar mooi, in die
1: wat zei dus ook?
2: Dat is maar kijk wat in die hamer zit.
1: Ja, dat is maar kijk wat in die hamer zit. Nee, maar better skip Robert en de uitzending die hiek al, dus dat bloot ik gewoon sustain. Dien denk je, dat komt natuurlijk voorbij. Hoe is man, verder is drok bezig, mijn Bimarak vanzelf.
2: Ah, komt nog allemaal dichtbij, dus ja.
1: De laatste loodjes nog even.
3: Ja, de voorbereiding in volle gang. En we hadden er vet volle zin in, dus alleen nog een knap waren en dan is het klaar.
1: Oké. Okay. Maar ik hier jij trouwens kerstverse vaders allebei. Dus.
2: Ja. Dat, jongen, ja.
1: Nou, dus ik dacht, ik hier dat verleden week dat even. De week even bij mijn achterboorvrouw was die makkelijk de t-shirten voor u.
3: Oh,
1: Danielle, zelf Dani Sprint. Nou, ik denk, ik maak even een leuk cadeautje voor de man. Tje.
4: Super.
1: Alsjeblieft. Rommerke van het RTV. Metal Café.
3: Dan moet ze vandaag iets leren.
2: Achtermorgen, ja. Bedankt.
3: Ja, tegen dag.
1: Ja, nou, mooi dag.
2: Ja, nee, super.
1: We zijn begaan met Queen. Want er komt ook een Queen coverband, Jan Grau, die zit erin. Die had vorig jaar mijn Highway to Roses dingen.
2: Ja, klopt.
1: En hij staat er nowhere. Ik had er wel eens filmpjes gezongen, dat schien wel heel goed te wijzen. Dus ja, ik ben benieuwd dat er de hege vocaal krijg ik van Freddie Mercury vanzelf. En Vortex. Die hadden we als twadde, Land of the Late van het album The Dawning. Vortex die had ooit al eens onder een label staan in Ljout.
3: Oké.
1: Ze komen zelf uit Grijnswaai. Ik heb ze vorig jaar eens gezien in de Vera. Man, die ben ik al in de 70.
2: Ja, daar ben ik al 40 jaar bezig daar.
1: Ja, 1970 ben ze begaan ooit als Living Rock. En daarna ben ze als Vortex en dat heet nou elk Metal Bats.
2: Ja, klopt, ja. Ja.
1: En een gitarist die is overleden en toen van Uther had ze de namen verloren volgens mij. Omdat Robert hier in het zit, dus ja, hij had een denkje mij al hier first doom bandjes in de Walrus en daar speelde hij zelf ook met zijn band Galactic Pilgrim. Daar draaien we aan eerst even een nummerke van, daarna Methuselam. Die staat
2: ik op mijn poot.
1: Ja, daar zit ik aan even wat hoe ze ze ook dat we de nummerkes doen we dat even. Maar eerst Galactic Pilgrim, de band dus van Robert van der Vecht, met het nummer What Shit Die.

0: Ja, ja, Methusalem staat op Boomerang 30 mei. En daarvoor Galactic Pilgrim. Die is de ek op 30 mei, Sienkes, maar dan in Walrus. Dus ja, je maakt een keuze, meidje.
1: Keuze.
2: Valt naar het er is oorlog voor te beleven. Elk weekend is er wat, dus.
0: Ja, dat is echt zo. Maar de zoektocht naar bands. Hoeveel onmeldingen hebben we naar kring, jongens?
1: Maar dat, ik denk wel honderden. Ze komen overal bij. Wij snappen het zelfs anders ook net.
3: Ja, nee, en het is steeds weer gebeurd.
1: Nou, nog een melding van volgende keer alweer.
0: Ja. Nee hoor.
1: Grote bands, Litsere bands, Amsterdam, België, Duitsland. Heel vreemd. Hoe komen ze bij Bumerox zoals deze, maar.
0: Nou ja, ja, dan doe je hem toch wel wat goed.
1: Ja, zo blijkbaar dingen deel worden op social media.
0: Ja, zeg maar, jij maakt natuurlijk ook al eens een keer zo'n bandje gewoon als Dark Sky.
1: Ja.
0: Dark Sky, ja, die kwam in Duitsland bij. Maar dat was ook wel een aardige, grotere band. Want die ook al in het voorprogramma stond van de Scorpions, meen ik toen
1: ja,
0: ook.
1: Ja.
0: Dus ja, dat kan ik wel weer wijzen dat zo'n soort bandjes op zo'n soort liedjes op festival spelen. Die dan wel weer reclame maatje van jem van dat alles goed valt aan de wie en het eten en het drinken en jij moet ook nog sleepplakken regelen ja. Natuurlijk. Ik bedoel, ja,
1: zie je dat ze dat zal worden reden dus dat.
0: Ja, nee, maar als ze zo'n soort ding natuurlijk ik zei ze dan je dat natuurlijk ik als een lopend vuurtje.
2: En die zanger hebben we nog steeds goed contact mee en
0: oh, ja.
2: We kiezen net elke keer een Boomerang gaan natuurlijk.
0: Maar ze wonen dus wel een keer spelen.
2: Ze wil graag weer eens komen
1: en aanwezig.
2: Ja, en die okay. Hele positieve verhaal nu dwarp zelf weg en ja, ik hoop dat ze weer een keer komen.
0: Ja.
2: Ik voel het echt een schitterende band.
0: Ja, ja. Dus, ja, zoals ik zei, even om met Tuzelem, Wilco die zit erin. En Wilco die zit ook in mijn band vanzelf.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Zo zien wij er misschien wel staan. Maar ja, dat werd hem dus even net. Dat is een beetje te kwadij en eigenlijk vanwege de drumster toen. Ja. Ze bloot bij huis.
2: Ja, nou, dus, hartstikke mooi.
0: Dus wij kunnen verder borduren. Waar we blij binnen en nou ja, misschien over

0: Hier of misschien eens een keer eens een Leeds Bumarakje. Eens een keer, nou ja, maar weer. Ja.
1: Ah, wat ik wel zo gewoon. Gewoon ben, wat Leeds erop zetten.
0: Ja, en dan gewoon voor lokale bands.
1: Ja, gewoon een Loos Rakje of zo. Gewoon traaie bands komen lid. En dan een beetje Battle of the Bands.
0: Ja, ken ik. Is leuk.
2: Oh, we zijn wel begaan bij. Maar ja, we zijn een beetje uitgeroeid, hè. Ik hou Bumarak zijn.
0: Ja, nou ja. Daar hebben we trouwens aan even een prijsvraagje voor. Zoals we begaan zijn. Ja. Maar dat komt letter wel. Nou ja, we krijgen nu als een de band Pander. Die staat in Grijns. Dus bij de walrust van Robert van Vecht. Die had ik al eens een keer eens op Bloemenrock stingen. Dat wie ja. In 2022
2: ga ik me herinneren. Maar dat weet ik zeker.
0: 2022, dat is echt het laatste hier. Toen ik daar speelde. Van mij met Johnny Engine toen.
1: Ja, oké, okay, klopt. Ja.
0: Toen ben hun toen net begaan.
2: Ja, hun bent sowieso evenings, maar wel twaalf of jouw maar ik meen het twaalf.
0: Ja, nee, 2022, dat kan wel eens kloppen. Ja. Maar we beginnen nu aan met. Ja, je hebt eigenlijk een Ramstein coverband. Waar komt deze band bij?
2: Die ben verspreid door heel Nederland, dat is net het in je plak. Dat ben gewoon artiesten. Het zuiden overal wij.
0: Oké.
2: Dus dat is dat wordt een heel belevenis.
0: En dat is letter op een jongen dat het een beetje schiemerig begint te worden, hoop ik.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Er komt een mooie fuelshow bij en de kids er gek naar bedenken. Dat mag het gewoon misschien als een mooie coverband van Ramstein, wat moet hun vroeger begaan bent.
0: Oké. Nou ja, ik ben benijd. Ja, het zou wel een fuelshow mijn hebben.
1: Ja, dat hebben we dan uit die andere gewoon een fuelshow. Dus,
0: Let me komen. Dan maak ik ze alleen maar van namen maken.
2: Ja, dat is de bedoeling.
1: We maken eens wat anders proberen.
0: Ja, tuurlijk. Feuervrij van Ramstein is een fast speler. Dat is een klassiek noemer natuurlijk. Daarna de band diest dus in de walrus is Pander Witchcraft. Maar dat is eerst Ramstein.

0: Ja, ja. Pander, maar noemen we witchcraft. Pander uit de, ja, uit het Friese kolom. Daar komen ze bij. Dus te zien in de Walrus, 30 mei. We krijgen aan, ja, we zitten al bij oer, die oer, en we aan de luisterplaat, aan de nekkenbrekker. Ik zal eerst even zien. Had ik nog wat nijtjes binnen en die bender. Andries, doe best een Dragon Force fan, toch? Wel aardig.
1: De oude Dragon Force van vroeger.
0: Oké. Okay. Nou ja, maar had het wel jert van naaie zangeres?
1: Ja, dat kunnen we wel eens goed uitpakken misschien.
0: Alisa Wijkluus is krijgt bij Arch Enemy, right?
1: Ja, klopt.
0: En ze hier nou haar projecten, nou ja, naar je band, Blue Medusa.
1: Ja.
0: En, maar ze is nog strikt voor Dragon Force. Nou ja, ik weet net hoe dat uitpakken zal.
1: Ik ben maar niet. Ze ging ook al nummer dingen, hè?
0: Oh, oké, okay, so dat weet ik dan weer net.
1: Ja.
0: Nou ja, maar na je muziek en omkondiging van de omkomende tours, die volg ik gisteren dan ken, had ze hier in de buurt staan op.
1: Maat zo'n festival staan. Ik ben net meer zo'n fan dat ik denk, ik maat puur naar Dragon Force.
0: Oké. Okay. Na je plaat van Flotsam en Jetsam, die verschijnt 28 augustus via Napalm Records, Rats in a Temple, en dat is het 16e studioalbum alweer van de Amerikaanse Trashers. Kisten ben ik wat ik zin, hè, in 6 juni, meen ik, in een neushoorn. Maar Ed Moran, die ging weer verleden week. Dus,
1: nou, die mag weer in agenda zetten.
0: Die mag even in agenda zetten. Ja, dat van mij kinderen wel meer aan hem.
1: Ja, dat denk ik ook
0: wel. Ja, dat is leuk.
1: Ja, zo'n pekje jongen, ik wil integreren.
0: Ja, ik had ze vorig jaar in de show in Drachten. Ah, wie echt super vet.
1: Ah,
0: Jim kennen natuurlijk ik, de band Deep Purple.
1: Jazeker.
0: De oude rockers, ze komen bij mijn nieuwe album. Splat heet het album. En Ian Gillan, ja, hij is zo eigenlijk mijn pensioen, maar er komt dus toch nog een nieuw album aan. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja.
0: Maar dat werd ook een, nou, hun heavyste album sinds jaren. Ik ben benijd.
1: Oh, zeer benieuwd, ja.
0: Ja. Stien eigenlijk al voor 120 miljoen verkochte albums, hè?
1: Ja, dat is druk.
0: Dat, dat wien de nijtjes. We gaan over naar de luisterplaat. En Marcus, die had hem deze keer weer uitzocht. Een prachtnummer. Mastodon. Remission. Wie dat ik alweer. Nou, ik er even nog. Die band die besteedt al vanaf 2000. Ja, het is ja, wat heerlijke pracht. We gaan ze wel eens vaker in de uitzending draait. Bedankt, Marcus. Oblivion heet het nummer van het album Crack the Sky. Dan I, de nekkenbrekker. Komt van het Nederlandse Cryptosis. Echt een hele vette band. Cryptosphere heet het nummer van het album Celestial Death. Maar eerst veel plezier met de luisterplaats.

0: Ja, ja, Cryptosis met het nummer Cryptosfeer. Dat is de nekkenbrekker van deze week. Ze gaan een hele tour gewoon, deze man in Amerika. Ben komt dit gewoon uit Nederland bij, hè? Uit Enschede. Echt topband. Ik heb Peri Alina al een keer gezien in Hogeveen bij het Graveland Festival. Echt top op train. Jem, zul je al je lotjes lezen? Want wij vorige week zien de man van Admoran hier. En nou, hun hielden al een wedstrijdje gewoon. Nou, ik zei, dan doe ik ook nog even een like, deel en winactie. Met een t-shirtje van het RTV Metal Café. En een cd van de allernijste plaat. We Fight Back van Admoran. Heb je al yet?
1: Ja, ja, zeker weten.
2: Ja, klinkt goed.
0: Het klinkt echt heel goed. Ja, dat hadden ze goed hun best op die. Zag ik een heel goed optreden gewoon in het Bevrijdingsfestival. Ik ben zelf net west trouwens, maar ik heb beelden gezien en dat ziet er top.
1: Heel
0: maar,
1: vette band.
0: Ja. Ik hier dus nog een like, deel en winactie. Er zit zo'n 20 in. Ze hier net al een jaar deelt.
1: Okay.
0: Ja, en ik ben wel streng. Ja, het is net alleen al liken, maar het is ook delen.
2: Ja. Maar er allemaal van doen.
0: Dus, er zijn 27 hoeken en nou, jij de eer om er een naam uit te pakken. Pak hem maar in uit, zoek ze eens.
1: Nou, we zullen even grabbelen.
0: Grabbel maar. Yo.
1: Nee, we zien hier.
0: Wat is hier dan?
1: Daar hebben we hier de steen. Henk Dijkslag.
0: Henk Dijkslag, van harte gefeliciteerd. Het t-shirt en de cd die komt. Nanita!
1: Gefeliciteerd!
0: Komt helemaal goed. Wij gaan nog even, twee noemekes. We beginnen even met de Death and the Black Metal Tour op. De band Pyre, daar heb ik twee weken geleden deze plaat gekocht. Human Hecatomb. Het is wel een andere plaat, 2022, Flash to the Pulse, echt weer, het is Russische death metal, maar een Zweedse sound, echt weer vet te gek. Daarna een nijnummer van de Zweedse Bewitched, Dose of the Devil Born, van het nice album Diabolical Death Mass. En ja, jem jere us wel weer in het tweede uur, tot straks.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Trommeester mij in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus, time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
12: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
15: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
18: Oeh.
17: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
18: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
17: Raadsma?
18: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
19: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
20: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
20: Baarsmazitcomfort.nl.
22: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
23: Thema, liefde in actie.
22: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht, live muziek met Lef, samenzang met Harold Kooi, een kidsprogramma met Ellie en een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
23: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
24: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
25: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
26: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
5: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Herbe

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.

0: Ja, ja. We bent lekker begaan, dacht ik. 2 uur. Iron Maiden. Altijd goed.
1: Altijd goed, zeker.
2: Hier voor de feste bands hoor.
0: Ga je hem zo voor ons live, jongen?
1: Meerdere keer.
0: Twee keer. Ja, ik ga ze 1 keer, jongen, toen op Baltrock. Echt tering vet. Horen weekend als ik naar die film.
1: Ja,
0: hij draait ik een layout. Vanaf 14 mei, volgens mij. Nou ja, wij zullen horen weekend even. Hein? Ik en mijn junior even. Nou, daar ga ik best wel even zin om.
1: Ah, snap ik.
0: Besteedt eigenlijk al vanaf 9:00 zondag, hè?
3: Allemaal.
0: Ja.
1: Ik heb wel een film, Flight 66.
2: Die man haalt nooit weer op, hè?
0: Nee. Nou ja, ja.
2: En ze kunnen zelf een vliegtuig ook naar besturen, dus ze kunnen de hele wereld door.
0: Ja, ze kunnen de hele wereld door.
1: Hij kent alles, joh.
0: Ja, daarna een band die dit hier op Into the Grave staat. Picture, een van My Vortex eigenlijk. Wel een van de beginleggers van de Nederlandse heavy metal natuurlijk. Besteedt eigenlijk van een jontje zondag. Wij draaien een nummer Is It Real van het album Wings. 2009 alweer. Dat is echt wel een periolien. Door tijdens niet je mij. Je hebt hier zelfs mailtjes gekregen van Gwen die mijn SBS mij die niet. Van Guns N' Roses.
1: Toevallig van een week. Die in het programma Battle of Bands. Vast wel bekend bij Programmation. Nou, daar kreeg ik mails van. Maar dat ze graag op Bimmerrock spelen. Dan denk ik van ja, wel vet. Maar hoe komen ze bij ze? Zo? Dit wie. Slash Roses, Guns N' Roses coverband, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: En ja.
2: Nou, we kregen nog steeds een ongemelding ben, dus ja, voor deze editie net, maar ja, waar weer doet waar hier?
0: Ja.
1: Daar zit net onlezen.
0: Nee, natuurlijk net. Nee, maar ik zit aan de ting van, ja, dat ben wel vette ding, iets hoor.
2: Ja, zeker. Ja, in het begin moesten we er zelf achter gewoon en nu doen we wel eens een oproep en dan het gaat hartstikke mooi. Hier naar de oren die belt ze gewoon en dan mogen we dan uit kiezen.
0: Ja.
2: En dat valt net altijd aan.
0: Ja, als je bij draaien dit horen nog een nummer van Full Beat letter in het. Maar waar is die en draaien meer? Zeg maar. Nice metal bands die wel draait. Je hebt natuurlijk meer bands. Jay, Papa en Rollers.
1: Jay en Holy Rollers hebben dat is een bandje Drachten.
0: Ja.
1: Die spelen wat rockmuziek. Vol eigen nummers, een beetje humoristische teksten.
0: Oké.
1: Dat wordt.
2: Ja, vol gas heb ik nog.
1: Vol gas.
2: Ja, dat is een oude. De zanger komt toch oorspronkelijk uit Heimwee?
1: Ja, daar hoort je Heimwee, naast dat dik inderdaad.
0: Oh, eerst hè?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, dat is voor Heimwee. Dat is een beetje boerenrock, maar een beetje heel over de stijl, maar een beetje boerenrockachtig.
0: Een beetje
1: Friesk.
0: Een beetje zoals de hoenekop maken, een beetje daar.
1: Een beetje normaal in Friesk. Die kant was meer uit.
0: Oh, dus een beetje jittiezerachtig, normaalachtig.
1: Ja, en dan wat rustiger, een beetje.
2: En die kennis wil je er wel inbrengen, toch?
1: Ja, die ben ik goed bezig, man. Zeker.
0: Oké, okay. Leuk. Ja, dat is voor iedereen wat wil, zeg ik natuurlijk.
1: Ja, een beetje variatie. Dat is
0: en de metal bands die hij me wat meer naar voren lutsen? Ja. Hoe maak ik het eigenlijk een beetje bezien?
1: Ik doe meestal de metal bands medisch. En dan bouwen we steeds wat aan. En wij willen de STN inderdaad steeds meer wat uit. Nou, een paar goede coverbands erbij.
0: Ja, maar Sherman, dat is natuurlijk nog wel. Maar die Ramstein coverband, ik bedoel, Sherman, die wil je natuurlijk wel een beetje. Dat het een beetje donker wordt vanzelf.
1: Ja, dat moet de headliner weer als ware.
0: Dat wordt de headliner.
1: Ja, en dan zitten we allemaal een DJ dit keer. Dat is echt heel wat nice. Dat is puur. Dan komt er een Ramstein, de Ramstein band. Die gaat zo vallen op en opbouwt dit. Daar kan gewoon geen band meer bij. Dan ben je alle tijd kwijt. Dus maar we gaan omskijken hier en dan komt er een DJ en die maakt het feest af.
0: Nou ja, ja.
1: Twee keuzes en
0: je maakt er wat.
1: Ja.
0: Maar dat zal. Wek op deze DJ bij, vraag je mij?
1: Ja, dat kan ik. Net niet persoonlijk wat erbij komt, maar die doet echt van alles.
0: Oké. Dus ik wil metal en van alles wat.
1: Ja, meer feestmuziek voor de jongere garde, zo mag het misschien.
2: Zo sluiten we het meestal wat al.
0: Ja. Vlendering, nu trouwens ook wel een goede feestband.
2: Ja, even de voetjes van de vloer en dan.
0: Voor degene die er nog die dat nog kennen.
1: Die
0: er nog wat zin aan hebben. Ik wil de meest gankelijke sapjes training hier natuurlijk.
2: Ja, zeker. Maar we zien ook altijd wat voor de band.
0: Ja,
2: dus de hoedekop weer even de band. Ik bedoel, er komen pro de band en dan is dat leuk om.
0: Dan kijk ik even op een hekje. Wat hij hem eigenlijk voor de band erbij? Schminken?
2: Ja, graag schminken.
0: Ja.
2: Erbij en dan komt hij in mijn BMX, is mijn baan. Ik Kun je bijna lekker fietsen.
0: Oké.
2: Een beetje verder op het terrein. En nou ja, springkersen ja. Natuurlijk. Raya.
0: Ja.
2: Ja, van alles wel. Chips.
1: Nee, want er bijna uit zijn, dan kan er altijd ook hangen blijven.
0: Ja. En natuurlijk is er eten te krijgen, patatten. Het is weer goed voor elkaar. Je hebt een hele goede presentator, dit hier.
1: Ja, dat wil jij het zeker.
0: Ja. Een hele goede. Ja. Ik doe het zelf, dit hier. Ik had 2 jaar geleden voor het eerst niet in. Ja, dat vond ik wel leuk om te doen.
2: Ja, we zijn ook heel wees met daar, jongen.
0: Ik ga kwart zijn van. Ik doe het bij.
2: Zin in. Ja.
0: Tuurlijk. Doe het. Zijn we even verder hier, maar. Music!
3: De dikke prima schijf.
0: En Henkie, die kwam deze keer on mij, de band creator. Nou ja, die ken je me. Ik wil tank.
1: Iedere keer een jongen, ik vet.
0: Zeker. Ja. Ondanks dat hij het nog in Den Bosch dingen, mijn carcass en de creator en.
1: Testament.
0: Ja. Dat bleek dus heel vet te zijn. Wij draaien een nieuw nummer van het nieuwe album Crushes of the World. 7 Serpents, dank je Bol, Henk en daarna band uit België bestien net meer, maar het dat is wat hele oude speed metal uit de jaren 80 wij en ja dat vind ik dan persoonlijk wel vet, want ik ben old school zou het maar kennen. Dus ik denk de man Bol even wat in vanzelf. Dus old school speed metal uit België. Acid. Maar eerste creator. Dankjewel Henk.

0: Ja, ja. Belgische Acid Drop Dead van het album Maniac. Wij hier nemen het besluit een liedsprijsvraagje.
1: Wis.
0: Gratis kaarten. Nou, ik doe er zelf in mijn t-shirt bij. Hoeveel kaarten doen we? Nou, zeg maar.
2: Vier kaarten, hè?
0: Vier kaarten, dus...
2: Twee keer twee.
0: Dus voor twee personen, en die krijgen dan twee kaarten.
2: Zo doen we, ja.
0: En dan...
2: Maar al dit worden, hè?
0: Ja, en dan doe ik de winnaar... Doe ik dan gewoon een t-shirt en... Diegene die een kaartje krijgt, heb ik een t-shirt ervoor. Dan regel ik dat dan eigenlijk ook nog. Zeg het.
2: Nou, maar fijn.
0: Zouden we?
2: Dat is wel een feest, dat goed.
1: Super. Doen we.
0: Nou, daar moet natuurlijk ook even een vraag bij. Nou, het is nu op een ijsbaan. En we gaan, ik ging maar even betocht van een A en B antwoord. Waar is het Bumarok, waar is het eigenlijk begaan? He, het, ja. Het is nog op een ijsbaan, maar het is ergens ook eens begaan vanzelf.
2: De naam is ergens Wijkaam.
0: De naam is ergens Wijkaam. En er zijn een A en B keuze. De A keuze is de Bimmertuin. Of het is ooit begaan in de Aijmer Kolten. Dus zeg het maar.
2: Lastig.
0: Dan maak ik de winnaar bekend op 24 mei.
2: Is goed.
0: Dan ga ik weer dan ga ik in te zetten. Dus dan, ja, dat kan mooi. Dan had ze even mooi in 12 weken de tijd. Maakt je er wel even een filmpje van?
2: Daar is genoeg.
0: Even een mooi vlogje even.
2: Dus
0: dan doen we het zo.
2: Dan kan ze contact opnemen met mij en dan wordt het wel in regelen.
0: Ja, of ze kan contact opnemen met mij. Ja, dat goed. Maakt het helemaal niks uit.
2: Prima.
0: Dat ik dan de prijswinnaars bol trouwens even het zo al praten.
2: Doen we.
0: Nou.
2: Daar is genoeg.
0: Best genoeg, doe het zo. Give even een throw op my deur.
3: Any metal heart, any metal heart. Any metal heart. Any metal heart, any metal heart.
0: Ja, ja. Eddie, die komt mij de band Temple of Dread uit Duitsland bij death metal. Het klinkt echt heel vet trouwens, hè. Komt van een album, God of the Godless in 2024. Ja, Eddie, hartstikke bedankt weer. De zieke stond niet voor bands uit. Ja, die kan ik helemaal niet kennen, maar die gewoon altijd gewoon een rete vet band. Daarna een band die is de Pitfest zinkist. 6 feet under. Unmistakable Smell of Death van het gelijknamige nieuwe album draaien. Nou ja, Unmistakable Smell of Death even van. Maar we beginnen eerst met Temple of Dread. Eddie, hartstikke bedankt weer.

0: Ja, ja. Na je Six Feet Under, Unmistakable Smell of Death, daarvoor Temple of Dread, My Carnage Ritual. Snel even wat cassettes. Iduna, 23 mei, Medieval Combat, My Blade Crusher en Swordbreaker. 30 mei hebben we daar een platenbeurs, Neushoorn. 15 mei, Conjurer. En terzij de horde. En woensdag 20 mei, dan komt er John 5. En dat is echt een meestergitarist wezen. Dus echt rock en van alles wat door er. Maar echt super wezen. De Black Horizons. Snijn, 24 mei. Abyssal en Carcinoma en Dodentocht. Dat is in de Mukkes. 30 mei. Bumarok.
1: Hoppa.
0: Mileware, welke bands? Jay Papa and the Rollers. Methusalem. Help me even.
2: Volgas.
3: Ja, en dan gaan we een Queen, Bohemian Royalty.
0: Ja.
3: En dan gaan we nog een goede Volbeat coverband.
0: En Vortex, natuurlijk.
2: Vortex, Fenstein, Ramstein.
0: En de DJ, natuurlijk.
1: Ja, dus een goede DJ.
0: Wordt een hele fijne die. En natuurlijk 30 mei in de Walrus. Dat is dan van Robert van der Vecht. Galactic Pilgrim, dat is je eigen band. En daar speelt ook nog de band Potfish, Black Fuse en Pander. Dat winnen de cassettes. Een festival zonder sponsors. Ja, dan best ik nergens mezelf.
3: Nee, hier had je wel nodig.
2: Ja. Een plaats houdt het op. Daar mag het wel van.
0: Maar ja, degene een hele prutte, die gaan eigenlijk op vien. Qua festivals en de shitbol om je heen, zoals Pitfest, dat gaat echt al kapot.
3: En al je regels.
0: Je regeltjes en houd op. Daar moet ze gewoon mee ophouden. Let een festival gewoon een festival hebben.
2: Ja, en alles wordt duurder, maar wij willen wel kleinschalig houden. En ja, het intrain net duur.
0: Ja.
2: Je wil de bierprijs eigenlijk net een gek maken.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Maar leuk blijven voor iedereen.
3: In ieder geval kennen dat de sponsor.
0: Ja.
3: Is dat net mogelijk?
0: Het is, we zitten wel goed over 12 uur.
3: Ja,
0: dus,
3: dat is
0: maar misschien. We krijgen eerst Volbeat, Caroline. Nou, dat noemen we dat kistenbol.
3: Ik ken zeker.
0: En Black Fuse uit Grijns, waar je speelt. Mijn gitarist van de band, Ian Ekin.
3: Ja, ik ken.
0: Van het album Cosmic Psycho. White Wolf is het noemen. En het gaat over Metal Café, De Witte Wolf. Maar eerst Volbeat, Caroline.

0: Ja, ja, Blackfuse uit Grijnswei, kist je dus in Walrus en daarvoor Volbeat, kist de coverbandje op Bumerock. Ik zou zeggen, komt allen, Hanner.
1: Ja, ik ben al kaarten gekeerd, dus...
0: Ja, en dan moest ik even snel even van...
1: Laatste week, ik had in 16 mei, dan kist je nog maar kwart een keer en daarna werd het de gewone prijs. Dus,
0: oké, okay. En dan is het nou is het zandje heel en dan weer een 5 oké.
2: Ja, tien dank dat we je wijzen mogen jetsen om, om Bumerock te promoten.
0: Ja. Tuurlijk, dat ook alles voor jongens. Nou ja, ik zou zeggen, komt allen. Wij gaan het 12 noemers, de plaat van de maand natuurlijk. Deicide, Dead Dreaming Drive deze keer. Daarna een nieuw nummer van het nieuwste album van Darkthrone. Ik ga hem vretel ophellen. Prehistoric metal. Voor mij is het wel geweldig. Eat, eat, eat your pride. En ik zou zeggen, ahoy. Tot oren weekend.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de vier in het midden.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
14: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
15: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
16: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
20: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
21: Thema, liefde in actie.
20: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
21: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
22: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een van de vijf Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankel bestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoerssoplossing.
1: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
19: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
25: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
3: WOQS.nl.
26: Paken, zullen we even op een stoel?
27: Baasma zit comfort voor een noffelijke

mama, deze moederdag in de maand mei natuurlijk, zoals altijd, al die jaren, zetten we op die dag moeder even in het zonnetje. Dat kan dus ook in het Italiaans, maar dat kan gewoon ook in het Nederlands. En iemand die zijn moeder ook erg lief had was André Hazers. Mama.

0: de grijze wijze, de oude taai, de baasje uit de vergetelheid. Deze waren natuurlijk nog lang niet vergeten en de volgende al helemaal niet. Begonnen we in het Italiaans. Ik heb hier het Frans. Charles Aznavour en La Mama.
1: Ils

van een dame waar haar roots eigenlijk liggen in Italië. Allereerst met al die Ernesto, het is Connie Francis. Dat had natuurlijk ontzettend veel succes in Amerika. Met een nummer dat ze ook in het Italiaans kennen van Robertino. Maar zelfs in het Nederlands van onze eigen Heintje. Maar dit is Connie Francis.

Concetta Rinconera, zei het dus officieel. Daar is de Connie Francis, die hit na hit scoorde zo eind jaren 50, begin jaren 60. Dit was haar uitvoering van die Italiaanse klassieker eigenlijk, Mama. Mama, we kennen ze in alle soorten en alle maten, zoals deze die van de Soul Survivors. Dit is Mama Soul.

luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum, aflevering 1577. Ja, en u heeft net geluisterd naar Relaxing van een album The Noiser. En de maker was Carl Arlana. Maar ja, ik heb niet gevonden wie dat was, dus ik kan het u ook niet vertellen. We gaan naar een stuk muziek, moet ik eigenlijk zeggen, en dat is van Chopin. Berkouze is de titel van het nummer.

Ja, zo hadden we dus een stuk muziek uit de klassieke hoek. En dat was Chopin. Het is een Berceuse. Het werd gespeeld door Cornwall Orchestra. Dat is een Engels orkest. En we gaan nu verder met Piano Pastoraal. En dat is gemaakt door Byron M. Davis. En Byron M. Davis is dus... Hij groeide op met het schrijven en spelen van muziek in de kerk van zijn familie in Devonport. Op 12-jarige leeftijd dirigeerde hij kinderkoren en componeerde hij zijn eigen nummers. Hij won ook de talentenjacht van de zesde klas met een zelfgeschreven lied. Deze overwinning motiveerde hem om zich kandidaat te stellen voor klassenpresident op zijn school en hij won. Eerder heeft hij 7 jaar gewerkt in campagnemanagement bij Citcor, waar hij waardevolle inzichten kreeg in de bedrijfsvoering van het bedrijf voordat hij vicepresident operations werd. Daarnaast is hij ook actief geweest als managing director van het UBC Career Center. Nou, UBC, dat is de Universiteit van British Columbia. Maar we gaan luisteren naar zijn nummer Piano Pastoraal.

Ja, het is toch wel bijzonder wat die Byron M. Davis dus gedaan heeft al op jonge leeftijd. En we luisteren nu naar zijn piano pastoraal. Maar we gaan verder, ook weer een piano, maar dan is een piano cascade. En dat staat op een album Heart of the Forest. Dus het gaat over bossen. Het is muziek van John Helberman.

Pianocascades was dit van John Herberman. En als je dan denkt, wat zijn eigenlijk cascades? Nou, ik kan het wel even vertellen. Ik heb een keer een interview en een bezoek gebracht aan het pompstation in Noordburgen van het waterleidingbedrijf. En als het water van 80 meter diepte wordt opgepompt, dan zit er nogal wat ijzer in. En ijzer, dat kun je laten oxideren aan de zuurstof in de lucht. En hoe doen ze dat? Nou, ze hadden dus allemaal trappetjes. En het water, dat liep dus over die trappetjes. En doordat ze van de ene trap, de bovenste trap, naar de volgende traptree naar beneden stroomde, dan, ja, dan kwamen ze in contact met de lucht. En zodoende oxideerde dat ijzer. En dat sloeg dan neer als, verroest ijzer, weet u, bruine kleur. En dat is een cascade, noemen ze dat. Ja, in de elektrotechniek zijn er ook wel van die dingen. Maar we gaan verder met een nummer. En dat is Enjoy the Silence of the Mayas. En dat staat op een album, Mystic Voice, Into a New Millennium. Nou, en we gaan dus luisteren naar Enjoy the Silence of the Mayas.

ranzig erwischt. Matalik kamutzig, kasitzechi.

het nieuws van 11 uur gaan we nog even luisteren naar een nummer getiteld The Sacred Place. En het is van Enam. En ik zou zeggen, blijf luisteren, want straks na het nieuws, dan ben ik er weer.

0: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knoopsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
3: De pannenkoektrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
5: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
6: Thema, liefde in actie.
5: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
6: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
7: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. 1 van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
8: Dit is RTV NOF.
10: My No New Age.

welkom terug in het programma Nieuwe Aids, Nieuwe Tijd en Muziek bij RTV NOS Studio Burgum in het tweede uur, aflevering 1577. En we gaan natuurlijk luisteren naar een nummer uit het album van de Sterren. En we zitten nu in de Stier, loop van 21 april tot 21 mei. En de muziek is gemaakt door Piet Konijn. Hij is verslaafd aan de piano. Hij is dol op zijn werk als muziekleraar, maar als hij even de kans krijgt, zit hij ergens achter de piano. Hij werd in 1957 in Nijmegen geboren en toonde al jong zijn muzikale talent. Hij leerde zichzelf gitaar en piano spelen. Toen hij 10 was, bespeelde hij het enorme kerkorgel in het dorp Zon, terwijl zijn voeten nauwelijks tot de vloer reikten. Een muzikale carrière was onvermijdelijk. Zijn composities hebben verschillende prijzen in de wacht gesleept, onder meer op het Kamerettenfestival. Zijn muziek werd voor ballet, dans en cabaret gebruikt. In 1983 studeerde hij af aan het Brabants Conservatorium in Tilburg en kreeg zijn eerste baan als muzikaal coördinator van de Eindhovense Stichting voor Dans en Beweging. Zijn eerste album, A Touch of Silence, bevat vloeiende, delicate pianosolo's die met grote subtiliteit en gratie werden vertolkt. Voor Taurus, dus dit album, moest Piet Konijn de Stierenwei in om ook deze uitdaging aan te gaan. De stier danst, oh ja, maar hij valt ook aan. De muziek is heftig en dan kalm. Eerst krachtig en dan weer subtiel. Als een echte stier eist de muziek al je aandacht op en kijkt je vol verachting aan, of verlangt dichtbij je te zijn. Woede, trots, verveling, macht, creativiteit, halsstarrigheid, begeerte en schroom, dat alles in zijn muziek aanwezig om door jou te worden ontdekt. Nou, en we gaan luisteren naar de track 7 in dit geval al, en dat is Rek Rek.

Ja, dit was de zevende track, Red Rack. En we gaan natuurlijk naar een tussennummer luisteren. Maar alvorens we dat gaan doen, heb ik hier nog een drietal dagen om de sterren te bekijken. En dat is op 13 mei, tijdens de ochtendschemering tussen 5 en 5 uur 30, is de afnemende maan sikkels zichtbaar aan de oostelijke hemel. Op enige afstand, links onder de maan, laag boven de horizon, moet ook de planeet Saturnus te zien zijn. Maar omdat het al licht begint te worden, heb je mogelijk een verrekijker nodig om de planeet waar te nemen. 'S Avonds rond 22:30 zijn aan de westelijke hemel twee andere planeten te zien, Venus en Jupiter. En op 15 mei, vanmorgen, is Saturnus rechts onder de smalle maansikkel te vinden. Bekijk de samenstand rond 5:15 als het al flink schemert, laag aan de oostelijke hemel. En dan als laatste, 16 mei, dan is het nieuwe maan om 22:01. Nou, en we gaan dan nu luisteren naar het eerste tussennummer. En dat is een nummer gespeeld door het Cornwall Orchester. En dat staat op een album Musica e Aqua, CD 3. En de track 2, Variaties om prelude nummer 1 in C groot. En dat is van Bach.

Ja, dit eerste Duitse nummer, dat is dus een nummer van Johann Sebastian Bach. En dan zeg ik altijd, geen dag zonder Bach. En dat was de variaties om prelude nummer 1 in C groot. En dat werd gespeeld door het Cornwell Orchester, een Engels orkest. We gaan dus weer naar een volgende track van de Taurus CD, oftewel de stier van Piconijn. En de titel van het nummer is Firm as a Rock. Ik heb hier nog een paar karakteromschrijvingen. Zoals de eik in de aarde staat, zo staat de stier geworteld in zijn of haar opvattingen. Stieren worden niet graag gedwarsboomd of tegengesproken. Een gevoel van veiligheid is belangrijk voor de stier. Ze eisen dat in hun werk en in hun relatie. Stieren zijn praktisch, betrouwbaar, warmhartig en hebben enorm doorzettingsvermogen. Ze hechten aan vaste waarden, luxe en lekker eten, maar kunnen dan ook lui zijn, eigenwijs, bezitterig en inhalig zijn. Nou, en dan gaan we nu luisteren naar Firm as a Rock.

dan gaan we nu luisteren naar een tussennummer. Naar dit het nummer van Pie Konijn, Firm as a Rock. En we gaan luisteren naar Antarctica. En dat staat op een album, City of Tomorrow. En dat is muziek van Jean-Paul Genre.

U luistert nog steeds naar het programma Nieuw Aids, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. En we gaan verder met het derde nummer van het album Stier. En dat is getiteld Settle Down. En dat is natuurlijk van Piet Konijn.

En dat was in deze aflevering de drie tracks van het album Stier van Piekonijn. En dit nummer was Settle Down. En we gaan verder. En ik heb hier Van Zelles. Ja, die komt natuurlijk ook vaak voor in mijn programma. En de titel van het nummer is La Petite Fille de la Mer. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, want het is natuurlijk Frans. Het cd is Apocalypse der Animo. Nou, we gaan luisteren naar deze La Petite Fille de la Mer.

Ja, dit was toch wel een mooie melodie. En ook mooi gespeeld van Zelles. Le Petit Fil de la Mer. We blijven even bij Van Zelles. En ik heb hier een nummer van een album Oceanic. En dat heeft hij in 1996 heeft hij dat gemaakt. En daarvan track 2, Sirens Whispering.

0: Ja, dit was Siren's Whispering van Vangelis, van het album Oceanic uit 1996. En we blijven eigenlijk nog wel even een keer bij Vangelis, maar dan nu met John Anderson. En van een album Short Stories, of korte verhalen zou je kunnen zeggen. En de titel van het nummer is Thunder.
1: Seven's worth the same, like a nine. 5 and 1. My favorite died in pain by a guy, son of a gun. Jumped through the horse, I guess. Disappeared, no mess. Hell.

En dit was Short Stories, het nummer Thunder van John en Van Jealous. We gaan luisteren naar Fairy Tale, en dat is Enam.

Dan zijn we alweer aan het laatste nummer van deze avond. En dat was aflevering 1577. En we gaan dus luisteren naar Henny Becker. En aan het eind van het nummer gaat het over in de tune. En dat is ook van Henny Becker. Maar ik heb hier de classics nummer 1. En dan de eerste track. Dat is Morning uit de Peer Gynt Suite van Grieg.

Ik bedank u voor het luisteren. Ik hoop dat u ervan genoten heeft van deze muziek. En in deze aflevering 1577 op 10 mei. En ik zou zeggen, voor straks wel trusten. Want het nummer dat past er eigenlijk wel bij. Morning uit de Peking Suite. En dat is door Krieg is dat gecomponeerd. Ja, en ik zou zeggen, tot de volgende week.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.